van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is actief op YouTube. Sjoch naar uw reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur. Radio.

beste nijs uit de Frieske Marren en uw programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live sjen en harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

als ik wil. Met mijn weur streel ik o zak. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik o in het moonlicht lig, stort ik o zinnevol. Wuif de woorheid.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur. Radio
1: Spannenburg. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oere.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

kijken we zo al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio, mijn Siep Stoorzender. Vreet, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneun om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, meisken. Ja, Ruben James. Het is van Kenny Rogers en het eerste versje hier van de moment, de Frisiana mix. En ik hoop dat we naar Peru genieten van de muziek die ik van hem uitzocht. De Frisiana mix die werd opvolgend, die waren opvolgend door Ruben James. En hier nou even naar Griet Wiersma, want die had ik een mooi versje als ik nou zou zien in de spiegels, joh. Nou, ik weet niet waar hij met Griet in de spiegels zijn, maar het is al een kort lied en toen zeerde er vast nog. Mooi, Rutas. Nou, Thomas, alleen het maar even.

Het is een beetje wat een roeg verhaaltje natuurlijk. Als slachtoffer jellacht in de mes door zijn zoon en het Lazarus krikken, denk ik. Jan Engelman die jongde dat vestje. Maar werd ze dus wel verschrokken binnen dat we in Massum. En daar is van man die op Tizi de bliksem insluit in de Tjerkentoer. En dat we hier wel heel te vallen van het krijgen een week lieden. Toen is ze de bliksem afleider dus stel. Dus er zit de niks op het toeren nog eens van duizenden euro's keer in de kerk. Want de hele elektrische installatie is, ze zitten wel naar de sodemieter, maar het is alle jaren stikken dus. Nou, een rare boel. Maar ik heb dan een fysiekje, ja of nog. Ja. Nou ja, het eerste fysiekje dat is van Jannie Brandsma van de Jouwer. Dat is al die eerste. En ze heeft een hele paar versje opzocht. Hoe ze daarbij kwam, weet ik niet terug. Maar ze heeft de titel opzocht. Maar ik noemde mijn vader de knecht. Ik noemde mijn vader de knecht. Nou, ik vind net wat ze het vond. Het is van een fictieve artiest. En ja, dat is die achter van de AC Dutch Music. Nou, dat rekent dat. Maar ik heb hem vond, Jannie. En hier wordt er even van die draait. En het is de bedoeling dat iedereen het mooi vindt en het graag van die jongen neemt.

Dat we in de originele Vidé den Laventaler met de Jagersdroom. Ja, ja, jagen zal ik wel eens een droom hebben. Maar ik weet net als ik sliep onder het werk. Dat zou best kennen natuurlijk als ze daar in de bergen waar de skiep rennen en de skiep die rijden hun vol. Daarvoor jij een beetje ten met Carola La Primavera. Dat betekent de lente. Nou, die lente die zit er rond te komen, maar we krijgen eerst nog een stukje gerst in de winter natuurlijk. En Brown Girl in de ring van Bonnie M. En ook even naar Frederik de Zwitser. Ja, ik weet niet wat er met het waai heeft, maar hij vindt hemzelf de lelijkste man. Nou, dat is ik een gewaarwording. Had je dat van jezelf, zussen?

weer Buddy Holly en de crickets. En daarvoor de lelijkste man van Frederik de Zwitser. En daarvoor de jekerstroom van de leven. Fidel en Laventhaler. Maar ik heb wat een raar bericht natuurlijk. Oh nee, voor zeven zijn hoe vier ik nou ben. Want de part of me had hem gemmen gekregen. Dat kwam achter de White Rose van Athena van Nana Mouskouri. En nou stiet Jack Rusty kleer my woman. Maar er ben heel wat mensen die kent net meer belusteren. Tenminste, net die mensen die het op de televisie lusteren of op andere manier op internet. Want het internet luidt er hier uit. Dus ja, dat is wel heel erg jammer. Maar van, je mag gewoon terug. Je kent altijd nog die mensen dat naar de liefste willen. Even in herhaling. Kan ze opvragen dus op een website van Radio Spannenburg. Dan krijg je met Jack Jersey te beluisteren. Maar de titel, Veske Woman. MUZIEK

Dat weer Michael Hek. Mooi last die zonne weer schijnen. Nou, de zinnen die schijnen en het is hier warm. De meesten buiten door. Hier in de studio valt het wel mooi. En het is warmer. Ja, het is heel bijzonder warm. Het loopt er nooit zo warm geweest in deze tijd van hier als juster en Joet. Michael Hek en daarvoor de Neueral Muzie met Doris Lechtal en Woman van Jack Jersey. Nou, dus dit nog zo'n mooie Country Farm Clearings van Jim Reeves. Ja, hij zong trouwens in het Nederlands, of Afrikaans eigenlijk, die blonde matroos.

Dat we in de Palemingers spatsen, die het zeker even aan het skiën wist binnen. En toen hij even de après-ski-polka in me geflanst. Nou, toen was de blonde matroos hier ervoor van Jim Reeves. En nu gaan we naar München. Want ja, het is eind september en dan is begin oktober. En dan is het in München Oktoberfeest.

Nou, het is hier een beetje feest, want het internet is weer om. En dat beschut is dat heeft dat meisje niet even een skofke. Misschien wel een kwartier lang niks meer luisteren kon op het internet, op de televisie. Weer het hele muziek kwijt. Jannie die bellen dat ik al even hoor. Ik hier niks meer. Ik ken er niks aan doen. Ziet hem hier in Balk. Er is een stroom van zo'n sigelkastje alweer ook. Maar het is er nog weer. En ik ging verder met het laatste versje in deze eerste oren. En van de Tirolerhaven komt dat. De Mielsner Brückenmars. Nou, ons straks aan de achterkant van Thijs.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren. Er is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hansi interesseert weer dat, maar je gaat maar een hert voor die bergen. En Tequila, dat is een grunniger groep, maar verdraast hem, hij ziet ervoor. Ja, misschien hebben we wel illusies. Dat we denken, ik zoek best wel eens in een koor jongen willen. Nou, dat ken. Van oktober rond de mei december kennen belangstellende vrijbluwend en zonder kosten mooi repeteren mooi het Lemster mannenkoor. En ze mooi, ik nog wel mooi jongen, mooi de twee Kriesconcerten. En daarna kunnen ze beslissen als ze lid willen wollen. En het Lemster mannenkoor repeteert op Tizi. Van alle Tizi's dus van 11:08 een kwartier voor 10 in de Squalle. De Lemmer Mare, vlakbij het sportveld onder Strutwaai. En man, nou ja, probeer het eens. Als je graag eens denkt van, ik ken het jongen en ik wil graag in een mooi koor. Ik in ieder geval met Danewinner, want ja, misschien had je ook illusies hebben, want daar is jong Danewinner van.

Nou, ik denk, ben vast meestal niet denken, ja, wat jongen die meesten hebben van die Lemsters. En hoe jij dat koort. Nou, ik zal even een mooi stukje van hun jaren litten. Je hebt eerst het Lemster mannen gehoord, maar het lot van Thea.

Gert en Cecile, die besjongen dat feestje de Orgelman. Speel nog een keertje, Orgelman. En dat lot van Thea, vond het net een mooi feestje van het Leimster Mannenkoor? Ik heb wel. Nou, toen maar, we kunnen nog even ziekjes nemen van Jannie Brandsma, van de Jouwer. En dat met het feestje worden van Fabio Caruso. Fabio Caruso. Nou, ik ken hem net, en ik ken het feestje wel, maar net van Fabio. Hij is jong, de rood is die lieve. Nou, Jannie Ridder.

Ja, de Liechtensteiner Polka. Wie van het Gilde Duo. En ik krijg nog naar wie je boe zijn, want die jongt feest in het dorp. Nou, het is misschien ook wel een beetje feest in het dorp bij jou, want op sneu 3 oktober, dat is al heel gauw natuurlijk. Nou, komende sneu al de Iepende gemeente, de Friese Marren, de Dwarren van het vernijde gemeentehuis Heremastaten. De bezoekers die krijgen de gelegenheid om het gebouw van binnen te bezien en de maaiwerkers te ontmoeten. Kennis met de meisjes en meer te leren over het werk van de gemeente. En tijdens de rondleiding wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van de gemeente. En krijgen de bezoekers toegang tot bijzondere rondes die normaal net toegankelijk binnen. En om 11 uur dan verzorg je burgemeester Leo Pieter en Pieter Stoel en de gemeentesecretaris Dieter Kazemier het officiële openingsmoment. Ik van de ben er een uitbreid programma met een puzzelspeurtocht en springkessens in het park. De Iependag die biedt inwoners een unieke blik achter de schermen van het gemeentebestuur. Nou, ik zou zeggen, ga er even heen, dan weet je wat er al gebeurt daar op een jouwer, daar in het park. Feest in het dorp, hier is Via Boezem.

mooi nou. Edestaal. Ja, een hele bekende. Het Grun. Mooi, geef me die blues. Ik heb nog een hele bekende grunniger. En dat is Rika Nodder. Die komt van Olle Pekel. En die zingt, dat ze wist. Nee, net wist. Maar dat wicht van Westerbroek.

Nou, van mij een grunnige zanger, Art Eggens, wie dit, maar jij krijgt van mij rode rozen. En dan geef je een WhatsAppje. Ja, een anonieme WhatsApp. Er stiet net een naam bij. Nou, dat vind ik alleen niks. Maar Romke, zo is deze van mij draaien willen. Het is hier van DJ Brambo. En de titel is Wie 's nachts uit vissen gaat. Nou, anonieme aanvragen. Hier is die versje.

Ja, hij er even een uiting en denkt, oh, haast er weer een hier om. Je hebt hier even Rommie met de zee. En dan ken ik even met Ronnie verder, dat is lichtschil. Rommie met twee M's en Ronnie met twee N's. Eenmaal vergeten is jongste sommers, jongte Ronnie. En dat is, ik zag de zinnen, de simmeries, en giet eens een keer een ooit. Maar ja, we hebben nog een paar mooie simmers gedaan, de zaterdag, eind van september. Nou, het zit er mooi op naar de eerst. Maar soms in oktober heb ik nou wel eens prachtig mooi vaar. Dus net ongerust wijzen. Maar misschien had het denken van, ja, het wetter wordt niet te koud, dan kan ik me binnen zwemmen. Dan kan je dus naar het zwemfun. Zwem van Lemmer, dat viert op sneun 3 oktober de officiële opening van het Verneide zwembad. Dus dan kan je in Lemmer, ik hoor te plak. Ik meen dat ik een zwem van op een jouwer weer. Nou, toen maar. Van elke kwartier van 11 binnen Invenis, meiwerkers en andere belangstellenden, welkom. Om 11 uur verricht je wethouder Barbara Gardiner, Gardiniers, locatiemanager Ilse Terpstra, Onema, de officiële openingshandeling. Nou, te geren, het lint terug te knippen. Nou, dat krijgen we goed te plakken. Lekker warm, wetter, dat voel je nou nog meer. Hier is Ronnie, maar eenmaal vergeet de schönste Sommer.

Einmal vergeet de schönste Sommer, dan ben ik de schönste Zeit van Mittwoch. Ja, des hast niet meis getolen worden, dan is het weer gebeurd. Nou, ik hoop dat we nog dan willen wel luister hebben. Weer wat storing. Dan kon ik het helpen. Nou, wat mij betreft graag, want na je week en ik sluit nog even een mooi stukje van de houthakkerboom. De houthakkerboom, die jongen dat zelf. Groetjes en graag wat na je week. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar

0: Dimitri Roussas en My Friend the Wind. En dan komt het.
1: 1987.
2: Dit is de gezellige Sneuntemoorn, My Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is bijna genoeg.
0: Dus trouwens een hele goeie morgen. Welkom bij de gezellige Sneuntemoorn op deze eerste sneeuw van oktober. En dit jaar de tredde alweer van oktober van het jaar 2026. 2 minuten oeren, jongen. Tot 11 uur ben ik bij die mijn muziek. In diverse talen. De vijfste onderdelen. Traditie getrouw, straks de dubbele cappuccino. Ja, we drinken wat koffie, maar dat is mijn 2 nummers van Frankie Valli en The Four Seasons. En dan ben heel oude nummers uit 1962, 2 nummers daarvan. Nee, turboschijf hebben we rond 10 voor 10. Waardoor hebben we de platens verhaal, Bart van Leeuwen, Barbara van Jalolke en het is de eerste sneeuw van de maand bij de getrui Polka's Night Waar van Jalolke. Nou, en dan hebben we nog jouw nummers uit de top 100 van Jochentjen, 66, de nummers 40, 39, 38 en zo'n 30 komen voorbij. En dat alle jaar in aflevering 621 van de gezellige Sneuntemoorn.

0: het is mooi waar. Het is een mooie nice himmer. Himmer waar, Jere van Jolke, straks. Waardoor, ja, bloed het, ik zag. Nou, er zijn diverse activiteiten weer in omkritten. Zoals onder oren in Terband. Er is van een beetje. En dan is er alle jaar bezigheden op een boerderij. Bij krachtproeven. Er is 850 meter hut erin. Ja, dat alle jaar in de boerensfeer wordt het verwerken. En de deelnemers die beginnen om jouw 12. Ja, en de laatste finish om jouw 5. Ja, en langs de kant ja, wordt het publiek mooi daar de deelnemers onmoedje en de sfeer beleven. Bezoekers die kunnen op het terrein parkeren. En dat is al hier aan de Agnes Wierusweg en dat al hier in Terband. Ja, en in, wie het om jou in komt, die wordt onmoedigen om op de fiets te komen. Ja, en ja, dat spektakel, dat wie RTV Spannenburg van een week ik al even bij om even bij de repetities te zien. En die spruts met Katrine Kruis en vrouwtje Dijk. Ja, en wat dat inhoudt van een beetje, en dat heet dan...
1: Boerox, en dat is de Hyrox variant op de borkerij. We hebben eigenlijk dezelfde soort oefeningen als je bij de Hyrox hebt. Dus fitness combineert met hutrinnen. 8 fitnessonderdelen, met 8 keer hutrinnen, 850 meter. En tussentrog 8 best wel zware krachtonderdelen. Hyrox is natuurlijk altijd binnen. Wij zijn Boerox lekker boetendoor. Wij zijn boetendoor, vooral je. Dus wij doen het boeten. En inderdaad, mij een squadder. Dus het materiaal wat aanpast aan de omgeving, aan de boerderij.
2: Ja, wat wij gewoon leuk vinden is, daar ben ik een heel soort meisje die sport graag boeten. He, die hebben wat minder met de sportskwallen. Maar ja, er is net echt een wedstrijd of zo voor. En ik denk dat dat gewoon speciaal is van de best om trainen. He, de best bezig met krachttraining. Maar nee, het gaat er vooral om dat we machinaal om willen. He, dat we lekker in actie binnen. En dat je zelf even een beetje uitdagen. We vinden het zelf heel leuk, maar blijkbaar van je oren meisje vind ik heel leuk. Want ja, het wie echt, nou, we zijn eerst nog maar eens even Shannon, vorig jaar even geprobeerd. We proberen maar 50 man, nou, dat wie samen uitverkocht. Nou, zo geven we dit hier 2 keer zo vol. He, we weten nou een beetje hoe het gaat. Dan hebben hier rond de zat, dus dan geven we voor 100. Nou, en we zetten in een filmpje op de socials en in 11 dagen weer uitverkocht. Dus ja, dat wie wel verrassend eigenlijk, die we net verwachten.
3: Waar zit dan het dregen van een Boerox?
1: Het is sowieso de combinatie van het hutrinnen en de zware krachtonderdelen. Ja, en sla maar eens 200 keer mijn Santau. Dat is net licht, dat viel je wel in de jerms. En je viert erop in, dan lees ik de band die je 50 meter omkantel in maat. Dat zijn hele zware banden. Dus het krachtonderdelen binnen, ik word zwier. Dat draven tussen toch kerst een liedbietje herstellen. Maar uiteindelijk na je 8 onderdelen, dan heb je de pijpel uit, denk ik.
0: Ja, het stuurt ik al hier op de site van RTV Spannenburg.

0: Wat doet Njonk op dit nummer van Picnic Meat? En wat de boer niet kent, nou dat... Ja, dat eet er net.
1: Nee.
0: Nou, en van een beetje dan kem dat beschende boerenrox in Terband. En ja, ben daar kleermaai, dan kem altijd naar de pubquiz in bij de Zeven Wouden. En dat is in Seleert. En dat begint om fjouweroeren. En die opbrengst die wordt doneerd aan Duchenne. En dat is een spierziekte van Ben. Daar heb ik een heel team hier uit om Kriet uit Seleert. Waar die dat er dan omhoog. En had al je acties voor Duchenne. Dus dat al je in Seleert. Maar als het mooi was toen die pop-up quiz, dan moest wel even die opjaan. Dat is wel onbevallen. Want ja, dat houd ik een keer op, hè, de zaal is een keer vol. Dat kan telefonisch via 0414 53 12 Santig. Of even via een berichtje, via een e-mail naar info@dezevenwouden.com. Nou, het volgende nummer, dat is een single van een zekere Jan Wolters. En Jan Wolters, dat is weer de zoon van Jannes. Ja, die had mij... Toen Jannes afval hier in het artiestenvak toen in Hawaii een concert joegde, had het te geren, had het jongt. En ja, dat klonk of dat veel de zag hoort. Dat nou is Jan als starten als solo-artiest. En die had dit nummer uitgebracht, kwam juist eruit, Ik Wil Jou. MUZIEK

0: Radio Spannenburg.
1: Humortime.
2: In de winkel vraagt de bediende: zal ik het prijskaartje eraf halen? Zegt de klant: nee, het is een cadeautje. Wilt u er een nul bij zetten?

0: ze draait al heel lang maar Janneke de Roo. Die kwam in 2015 en ja, ze had zijn twaalf gek geweest en hij muziek gebracht. Maar dit nummer kwam in 2015 dus en dat we adieu, adieu. Volgens mij al. Ja, nee, adieu à mon amour. Ja, er kwam nog even wat achteraan. Hou je hem van een museum, dan ik heb me gehoord naar het museum in Jouweren. En dat is van oud 10 uur en tot 4 uur. Bezoekers die kunnen deelnemen aan rondleidingen, workshops, demonstraties, historische wandeling en de geschiedenis van de koffie, thee, drukwerk en ambachten. En het Friese klokkenindustrie, die stieren daar centraal. Omdat het Jouwere 50, of het museum 50 hier besteert, is de tag aan gratis en dan, ja. Onder, even zien. De kit, nou ja. Nou ja, Ben ken ik maar. Die kan onder een kitjes versieren en deelnemen. Aan een jonge makkersroute. Nou, dat al hier in het museum van Jouweren. En dan begin nou even naar Balk. Daar is 1 oktober sinds Tongetje is er een kaasboer begonnen. En dat is kaasboer Jorrit Haantjes uit Balk, die nou 16 jaar bij kaasboer Sieberen werken heeft. Ja, en vanwege de faillissement op Strutten kwam te zitten, toen moet er toch wel weer wat doen. En ja, en zijn hart die luidt bij de cheese. En zij eronder dus op Tongens 1 oktober eerder voor hemzelf begonnen. En RTV Spannenberg, die zocht Jorrit even op. En ja, misschien hebben het geluid al jij in Balk.
1: Ik begin met een bedrijf, van nou komende vreed, deze vreed. Dan begint de ambulante siersboering als de langsleert en lemmer. Nee, ik begin echt op nul. Ik begin bij de buurman en bij de buurvrouw. En staren we jongen hek en daar de tijd om heel Balk trot te zitten. Ja, ik begin met cheese, voornamelijk cheese. En daarna is ik eikjes van eigen kiepjes. En uiteindelijk wil ik uitgroeien naar een ja, echte regio specialist, hoe moet je het nemen. Alles wat de streek is te bieden heeft.
2: En dan ben je voor jezelf begonnen?
1: Troch omstandigheden ben ik thuis komen te zitten. Het bedrijf waar ik voor werk is failliet raken. Dat het zegt je niet in mijn werk jou geweest. Dat het zegt je niet in mijn baan geweest. En ik vond het zonde om er niks meer mee te doen. Wat maakt het dat ik nou voor mezelf begin?
2: Wat vind je zo mooi aan het zien? Je kan en ik een Herbert Oostbank kennen vanzelf.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is op zich een interessant verhaal. Ik ben geboren in een winkel. Daarna van Schuilau ben ik in de Cies beland en dan zegt je niet, wil je haast een Cies. Het is een prachtig mooi product. Het heeft zoveel mooiste bieren. Dus mijn hart luidt in de Cies.
2: Ken je dat soort kanten kweek? Heb je die inrichting van je auto?
1: Nee, ik heb hem helemaal zelf gebouwd. Net helemaal zelf, maar hulp van familie en vrienden. Maar ik heb hem zo ingericht en maken en isoleerd. Zat ik meer dat goed wie.
2: Ja, die tekening van de zitkant, zou ik wel even uit naar.
1: Daar heb ik mijn best op dingen. Dit is versie 4 bekend, de oudst mogelijke foto van Balk. Dat is Triethuis, maar daarop nog de Buterwaag. Wanneer precies weet ik net, ik loon in 1600 ergens.
2: Is het expand om dan voor dezelfde te beginnen?
1: Men meent dat, maar ik heb er geen eerst van, eerlijk zijn. Ik heb er nog toen.
2: Ja, je bent eigenlijk wel een trappelin van ongeduld.
1: Ja, juist. Hansje die wil weer wapperen.

0: Cassandra en een plaat uit 2022 en een nieuw begin. Nou, dat een rolleiding van een nieuw begin voor Jorrit Haansjes, maar de Nijtjesboer hier in Balken om jou heen. Nou, en de ziende gasten, onze bromfiets toertocht, die is nijwieke snijden, dan is de tweede snijden van januari. En dan, ja, dan gaan er weer heel wat brommers. Die komen voorbij hier in voormalige Gastland en de Friese Maarten. Komen ze voorbij, ja. En ze gaan het nog wel debuten volgens mij. Maar het begint om 10 uur en de start is om 11 uur. Ja, dan wordt er eerst even een voorwoord sprutsen terug Arnold Wundering. En het is op een locatie, de Solix Verhuurbedrijf Friesland te Haarig. En dat is krekken, beharen, gastharig inkomsten. Dan rugzouwen richting Elehuizen, zou ik maar zeggen. Nou, daar is dat gebeuren. Nou, jongens, ben ik welkom. En voor degene die het mooi doen wil, die kennen zich daar ik melden. Nou, het is jouw senior prijspamper. Het is tijd voor de koffie.
1: Goedemorgen, Nederland. Koffie?
2: Chiquitie.
3: Het is tijd voor een dubbele cappuccino.

0: dubbele cappuccino hier in de gezellige sneutemorgen op deze sneuende 3 oktober. Wie Frankie Valli en de Four Seasons. Twan nummers daarvan. Dit weer Big Girl Don't Cry, Twan 60 en Sherry. Dat wie de eerste van het kwartal, die kwam ik, Twan 60. Frankie Valli en de Four Seasons, wie een legendarische Amerikaanse pop- en rockband. Die in jaartje 60 waren oprichten in Newark in New Jersey. En de groep groeide uit tot de meest succesvolle formatie die in 60 en 70. Nou, dat, wereldwijd hebben meer dan 100 miljoen platen verkocht. Nou, dat het aardige wat centjes opleveren. En zo misschien ook wel een heel soort kozen hebben, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat zou hier de dubbele cappuccino. We gaan even naar Delsterhuizen. Misschien een rist of fiets te wassen heen naar Delsterhuizen. En dan, wie dan over die marwaai bij Delsterhuizen riet, dan kerst het eigenlijk niet missen. Daar staan ze aan het zien, levensgrote kunstkoeien. Die staan er als een zien hier in het weiland. En R.V. Spannenburg, die komen ze even zien. En die spruts maar de boerin. En van wie ben eigenlijk die kunstkoeien?
1: Ze binnen van de boeren Minne en Geeske Holtrop. En stienen er maar stiltjes bij.
2: Ja, we willen wel vaak... Oh, dat is daar bij de keuskei. Die boerderij bij de keuskei. Wat hier aan de hand is, er zit een heel systeem in. En dan kan ze me melken. Dan kan je mij gewoon goed zeggen. Jongens, de agrarische sector is geweldig. Dat is eigenlijk een hele positieve uitstraling. Naar alle inwenders staan te zeggen. Van, goh, wat is het mooi, die kei. Ja, heel veel toeristen gaan er echt even het land in om foto's te maken. En meestal zitten bovenop de kei om even foto te maken.
1: De kei zal mij maar net volle melken produceren. Het wie dan ook net om een nacht. De Tretje Kei hebben namelijk zo'n 10.000 euro kassen.
2: Ja, nee, dat is ook een duur grapje. En ik net altijd rendabel grapje. Want zo nou en dan moet ze natuurlijk weer, weer verven worden. En één keer in het zien hier, dan wil ze even herzoen en even opnieuw schilderen.
1: Wat voor verhaal wil je verder nog met deze kei en deze grijden brengen naar de meesten toe?
2: Heel veel meesten hebben net in de gaten dat als dit stikstofverhaal zat, ook hier bij het kabinet, zat het er nou light. Dan is dit straks allemaal akkerbouw. Dan zie je het overal mais. En dan ben je weer prachtige green landscape weer kwijt. Dus jou vooral ik, en dat is dan natuurlijk naar de politiek Tessa, jou vooral ik romte aan de melkveehouderij bedroeven, want dat is het landschap van de Friese Marne.

middje. Die is van een beetje om 1 uur tot jou of jou. Dat is belangstellend. Die kunnen kennis maken met vrijwilligers, rondleidingen, volgen en genieten van een hapje en een drankje. En dan wordt er de Oostmarkt houden, waar bezoekers producten uit de tuin kunnen bezien. De middje is bedoeld voor iedereen, voor mensen die belangstelling hebben voor green-vrij vrijwilligerswerk. Buurtbewoners die en wie het nieuwsgierig is naar de tuin of bezoekers die graag even zijn willen in een bijzondere green ontmoetingsplek. Nou, de toegang is vrij. Nou, en er is ook een merk in de Treinter. Waar ik biologische en andere producten, streekproducten, wat die aanbieden om te kijken. En dan weet ik, ik heb even de gegevens heb ik net bij de hand. Nou, zal ik eigenlijk nog even een opzichtje van hoe let wanneer. Ik meende dat het straks aan mijn oren is al begonnen. Die merken in de Treinter hier in Balk. Maar eerst even een nieuwe single van Susanne Freek. En die heet Pijnstillers.

0: Carella en Frankie Falcon. En blijf bij mij. 12.000 en Santje. Ik zou nemen waarom omkomen op die streekmerk in de Treemter. Het is van 11 tot en met 4 uur. Er zijn ongeveer zo'n 20 standhouders. En ze hebben meestal lokale en vooral zelf maken producten. Ja, en bezoekers die we vragen om zoveel mogelijk op de fiets te komen. Wel zelf even een tas mee te nemen. Nou, dus dat allegaar in de Treemter hier in Balk. Nou, zo hebben we daar komen. Een bekend maatje van een eigen turboschijf. En dat is een dame die op het... die maakt country Americana muziek. Zij is dus een country Americana zangeres. Ze komt uit de Drentse Klasineveen. En ze heeft een frisse, sprankelende stem. En ze vertolkt meestal muziek onder oren van Emily Lou Harris, Linda Ronstadt en Miranda Lamberts. En ze is ontdekt zelf de country en Amerikaanse muziek. Nou, en dan hebben we het over Elizabeth Hope. Dus ze komt uit Klasineveen. En wat meer hoe Klasine zoeken ze. Hoe Elizabeth Hope te weten komen. Dan luisteren we van de media. We hebben country folk en rock and roll. Marianne van den Berg tussen Ian en draaien worden. En om jou te draaien, dan heeft Anne van den Berg het een interview met Elizabeth Hope. Nou, ze heeft een nieuwe single maken en dat is Ride the Miles. En dat is, dat is voor de komende 12 weken de turboschijf.
1: Radio Spannenburg.
0: Van Elizabeth Hope is de turboschijf.

0: de turboschijven de komende 12 weken. Ride the Miles van Elizabeth Hopen. Van de medium jouw trein. Dan praat Ron van den Berg. Maar deze dame, Elizabeth Hopen, het Klassinaveen. Nou, bij het Nijsje van Sienoeren zit er nou aan te komen. Ik ga nog even een lokaal Nijs. Dat is dat je door leesvaardigheid onder de jongeren. Dat in, dat daalt. En het liek het wereldwijd. Meer aandacht te krijgen voor lezen. Nou, en even zien, my book talk, een trend op TikTok, is steeds meer fysiek en digitale digitale boekenclubs. En ja, werd het leesenthousiasme weer een beetje onwakker. Jente Kallenkoot die sluitte zich aan bij een trend en begon haar eigen boekenclub. Verlemmer en omjouwing. En R.V. Spannenburg, die weer bij Jente Kallenkoot en Kallenkoot vregen waarom deze boekenclub.
1: Ik zie het in Budapest. Daar ben ik bij een boekenclub gong. En dat was eigenlijk zo leuk en inspirerend dat ik dacht, dit moet mij naar Friesland. Op Instagram hier ik een verhaal posten. En toen dacht ik, ik wil een boekenclub starten. En toen wien er eigenlijk meest kan, ja. En die heb ik alle keer in een groepsapp zetten. Dus het wie eigenlijk heel spontaan. En het is nou best wel grut worden eigenlijk. Nou, de meesten die nemen eigenlijk het boek mee. En dan hebben we het er eigenlijk over. Dus er is iemand die vaak het boek bepaalt of het boek voorstelt. En diegene die, die neemt dan ik wat vragen mee. Van, vies dat de omslag? Vies dat bij de titel passen? Welke hoofdpersonage of welke personage is het meeste bijbleun? En dan bepraten we het eigenlijk. En verder is het gewoon een hele leuke joen.
2: De boekenclub had nu al 30 leden en is nu één keer bij elkaar aan.
1: Meestal vond het superleuk om elkaar te leren kennen, want wie natuurlijk de eerste keer, dus net iedereen cool koor. En eigenlijk voor herhaling vatbaar, dus dat is heel leuk. Ik vind het wel heel fijn om het regionaal te horen, omdat de regio gewoon zafvolle te bieden heeft. Dus dat neem ik zeker maar, ja.
2: En wat wil je graag nog bereiken of dwan bij de boekenclub?
1: Het leek het niet zo leuk om een screwer te nodigen of mij een bijeenkomst te horen, mij alle inspiratie of inspirerende dingen. Dus best wel grote plan eigenlijk.

0: jaar. Wim Rijke Jansen en Boek van het Leven. Nijs van Tien Oren zit rond te komen. Nijs van Tien, dan ben ik er weer. Hoi.
1: Dit is Radio Spannenburg. Het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tien Oren.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: legendarische formatie ABBA. Does your mother know? En dat kwam uit
1: 1979.
2: Dit is de gezellige snuntemoorn, mijn Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
5: Goedemorgen.
3: Koffie.
6: Het is Bergenau.
0: Mevrouw, welkom bij deel 12 van de gezellige snuntemoorn op deze 3 oktober van 2027. Dag, nou hoor ik de gezellige snuntemoorn met daarin de plaat en zijn verhaal. Bart van Leeuwen, Barbara van Jalolke, Trui Polkaas. Heb jouw nummers uit de top 100 van Jontje 66. En ik heer ik naar een nijsberichtje uit de Friske Maarten. 80 doden die waren vorige week snijden te moorn in Boksmeer losletten. Zijn 150 kilometer verderop. In zijn nek wachten de eigenaar Jan Spiekerman en een aantal enthousiaste gokkers wachten met smart op de toekomst van die doden. Die dodenrace die wordt in Nederland net meer zo vaak diend. Maar in zijn nek is toch een eerlijkse traditie. En net even spannend waren die we vorige week sneeuwen. Witty bij die doden. Toen de doden weer thuis kwam. En die RTV Spanberg die sprutse met Jan Spiekerman en omstanders.
7: Deze doden hebben krek van nou 150 kilometer hun pa naar huis weer. Maar dat is voor deze toekebisten maar een liedseintje.
8: Nou, ik doe het meeste lange afstanden. En die lange afstanden, dat is dan de marathonvluchten. En dat ben al je de vluchten boven de 1000 kilometer. Dus je kan weer al je in de Pyreneeën losletten. En dat ben dat is mijn passie, de uitdaging om de doden daar wel je het snelst thuis te krijgen. De echte wedstrijd die binnen vakt ver om zo snel mogelijk naar huis te gaan. En dat zit in de geen hoe ze thuiskomen. Het heeft wel met aardmagnetisme te maken, maar de scène, hoe de scène stiert en zo. Dus zo is het nou ik, het is prachtig waar. Nou, dan komen die doden al je thuis. Die hebben moeite om het huis te hebben om te vinden. Ik doe dat om het dode sport een beetje te promoten. Van, dat ze een beetje de waai van de dode sport bewandelen. Ik ga er een beetje een wedstrijd van maken om het je leuk te houden in de tuin. En daar heb ik gewoon een prijs doen. Dus iedereen doet een 15 euro bijdrage als gokgeld. En dat hebben we gewoon, dat werd ik al even verdeeld. Dus in 1200 euro te vergaken. En dat giet er ook al weer uit. Dus iedereen is weer blij in de tuin.
9: Wij hebben zeker prijzen.
10: Ja. Wij hebben de goede doof.
9: Wij hebben ook goed.
11: Het is altijd een beetje spannend. En per 5 heeft hij natuurlijk een prijs. Dus ik hoop net dat ze tussen zist. Nou, en als dan krijg wel op die 5 zist, ja, dan mist binnen. Dan heeft hij een prijs. En hoe Jan erop praat, dat is zijn passie voor die doon, hoe hij die heeft. En dat kan hij zo mooi opbrengen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dan krijgen we er zelf ook enthousiast van.
12: Goedemorgen.
13: Goedemiddag.
12: Dat u dat liedje van...

Ja, dat weer nou het nummer van Herman en... Nee, Gert en Hermien. Herman, ja. Herman, die ken ik wel eens van. Gert en Hermien aan alle duiven op het dam. En dat kwam uit njoggetje 62. Er is voor Joert van de Midje, dan iedereen nog gemerkt. En Jozef merkt dat het is, die opbrengst die gaat naar de diakonie van de Sint-Jozef-kerk in Heeg. En dat is ik een soort, ja... merken van het waren gewoon spullen en zo. En ja, daar weet ik van, ja, er is van alles te krijgen. Van kerstdecoratie tot servies en tot meubels, huizerieën. Ja, er is van alles te krijgen. Nou ja, de opbrenging gaat naar de Sint-Jozefkerk. En dat wordt houden onder de draai nummer 20. Dat is de loods van ATF. RWS. Nou, dat is op het industrieterrein in Heeg. Volgende nummer is een van Stevie Bild. Take it off for you. Nothing.

0: Humor time.
1: Sinds mijn vrouw een bijbaantje heeft, kunnen we veel beter rondkomen. Oh, wat doet ze nou wel? Ze past op de kinderen van onze werkster.

0: Erwin had het nummer van Dimitri van Toren. Hij is helaas niet meer onder u, maar hij had destijds een nummer maken. Een lied alleen voor kinderen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Daar sta ik dan op het vliegveld met al die mensen om me heen. Ze gaan overal naartoe. Naar plekken waar het warmer is dan hier. Of waar het eten lekker goedkoop is. Maar dat geldt niet voor mij. Ik ben hier om mijn geliefde te helpen met haar bagage. Terwijl ik haar loodzware koffer op de band zet, wordt haar vluchtnummer omgeroepen. Het vliegtuig staat klaar om ons uit elkaar te halen. Ik wil maar niet geloven dat ze echt weg wil. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Even later taxiet het vliegtuig langzaam naar de startbaan. Vanuit de verte staar ik ernaar, terwijl ik in gedachten ben verzonken. Ik denk terug aan al die mooie dingen die we samen hebben meegemaakt. Was ik maar sterker geweest, denk ik bij mezelf. Misschien had ik hier nu dan niet gestaan. Terwijl de wielen van het vliegtuig zich in beweging zetten en de motoren op snelheid komen, is er geen twijfel meer mogelijk. Ze gaat nu definitief bij me vandaan. Even later zie ik in de verte het vliegtuig opstijgen en weg is ze. Ik kijk naar de mensen om me heen. Iedereen op dit vliegveld ziet er opgewekt uit, behalve ik. Op dit moment kan ik er even niet meer tegen. Het liefst wil ik zo snel mogelijk weg van deze plek. Deze vreselijke plek waar ik haar zojuist voorgoed ben kwijtgeraakt. Terwijl zij steeds verder bij me vandaan vliegt, loop ik in mijn eentje over dat veel te grote, eenzame vliegveld.

0: bijdrage van Bart van Leeuwen, de platen, zijn verhaal. En dat je Airport van de Motors. Dat nummer komt uit Jochentje, Jochen en Santa.
1: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
0: Ja, eerder deze morgen stuurde Jan Lulke dit bericht. Want ja, hij kwam wat tussen. Hij kon net live in uitsturing om het waarbericht te doen. Jan Lulke?
2: De verwachting. Als wij sjuggen van de morgen, dan is het rustig. Er zijn wat sluierwolken en het is wat mistig nog geweest van morgen. Maar er is ik al gauw rond voor de zinnen deze morgen. En ja, na een toch wel frisse nacht, drint de temperatuur gestaag op. Om 10 uur is het zo'n 13 graden. Morgen midden is het, van de midden bedoel ik, is het zo'n jontje graden. En vooral, ja, bij u kan er wat meer bewolking voorkomen. Maar ik de zinnen komt hier en daar wel tevoorschijn. Ja, de wien is zwak tot matig uit het westen en het bloed droeg. Joen neemt de wolking uit het westen ta. Uiteindelijk maakt je de kustgebieden kans op een bui. Volle ruim wordt erbij net verwachten. Vannacht trekken de buien via de provincie. Ik dan valt er wat lichter ruim. De binnenwolkenvelden en de opklaringen bij minima tussen de 9 en de 10 graden in. Morgen is het, ja, in de maand die het regionaal bewolkt, maar een spatje ruimwetter. Al snel brekt de zinnen steeds meer terug en dan is het een tijd vol opzinnig. Letter is er wat sluierbewolking en het wordt zijn jontje à 20 graden. En daarmee is het een heerlijke dag voor, om er even op u te gaan. Menje kent de zinnen ik er volop bij wijzen. Het is op en top zimmerwaar. De zinnen schijnt namelijk uitbundig. En de temperatuur erin en nog wat verderop. Het wordt zo'n 20 om 22 graden. Maar weinig wien. Ja, het is genieten. Deze is waarschijnlijk de laatste dag, maar stralend nice zimmerwaar. Het wordt op nice zo'n 20 tot 22 graden. Maar volle rondte voor de zinnen. In de rin van de miljoen barieke buien. Het zuidwesten van de provincie. En daarmee komt een einde aan de droege periode. Maar die buien, ja, kennen tonger en wienstitten voorkomen. Daarna is het wisselvallig, dagelijks trekken buien over uw provincie. Soms kan een dag echt heel wiet verrennen en is er volle wien. En daarmee liek het de herfst, dan ik echt begon te wijzen. Nou ja, sommige mensen zullen zeggen eindelijk, want het wien natuurlijk wel heel lang zimmerwaar. Maar de temperaturen die zullen vol als schommel je rond de graad of zegtje. En daarbij bloedt het nog een tiert, zacht voor de tiert van het hier. Ont naar wieken.
1: Het is tiert van de polka.

0: eerste sneeuw van de maand betekent dat die traaie polka is nooit waar bericht van Jan Lolleke. Dit is Pieter Hilmer, de country polka uit 82. En Tony Klepek met de French polka. En Dennis Tatomier met de top banana polka. En dat weer de eerste van deze traaie. Ze hebben we daar komen. Vier nummer zit het op 100 van Jochentje Sois en 60. Vorige week hebben we eindigen bij nummer 41. En we gaan de top 40 in. We gaan verder, mijn nummer.
1: Nummer 40!
0: Dat is Les Barokkies, maar de zoet

0: ben lekker aan het prutsen, jongen.
1: Nummer 37. Paradikidee, paradikada, paradikada, paradikado. Scooby-doo, scooby-doo, oe, oe, oe, oe, oe. Ze was jong.

en was laag en was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier.

0: Malaysia, Madeira, my dear.
1: Ja, dat weet uit de braak op nog zo'n 30 in de top 100 van Njontje Soijs. Zegt hem maar een glaasje Madeira, Madeira. En daarvoor hier op 38 de Sandpipers, mijn Canta Marera. En op 39 hier we Jay Jason, mijn de Bald-Headed Woman. Oftewel de kaal geschoren vrouw. Nou, ik heb die plaat nog nooit gehad. Goed, om mij net vaker. Ja, maar in ieder geval op 40 stoen de Les Barracks. Mijn Shoot La Cat. Dat is een Frans nummer. Nou, we hebben wat jader clear. Maar die nummers uit de top 100 van Njontje Soijs zegt. Dat komt omdat het waarbericht net zo heel lang weer. Hebben we nog wel even tijd over om wat naar je nummers jaren te letten. Zou zonder woorden deze, de volgende van de Fatal Flowers. Mijn All The Time.

Daar, Triton Schut en Don Juan. Ja, dat weer weer de gezellige stunt om aan. Iedereen bedankt voor het luisteren. En ja, hopelijk nog een week weer luisteren. En straks hebben we een spannende weekend nice. Maar je denkt maar Ronald van der Pol. En daarna hebben we country folk rock and roll met Johan van den Berg. En om jou wat eruit, dus dat interview met Elisabeth Hoop, de Turboschijf. Hier op Radio Spannenburg. En we gaan eruit met een andere Turboschijf. Dat is Peer Wickelind van Numidia en John West en Habibi. Iedereen bedankt voor het luisteren. Goed weekend verder en tot de nieuwe week. Hoi!

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is het Spannenburg Nijswiekijn met Ronald van der Pol.
2: Een hele goeie morgen. Welkom bij een nieuwe editie van het Spannenburg Nijswiekijn. De komende 2 uren Nijs en Eftegroen uit de Frieske Marm. Wat onderwerpen binnen dat jazz dadelijks. We beginnen met de muziek van ABC. Dit is The Look of Love.

0: Crazy and the Look of Love.
1: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spollenburg Nijswiekei. Bij Ronald van der Pol.
0: 6 minuten naar Olven. Van harte welkom bij deze nieuwe editie van het Spollenburg Nijswiekei. Maar dadelijk omtinken voor grote belangstelling voor de boerhoks die het joed in trepant houden wordt. Die belangstelling is dus tieren grut. Maar wat hoort dat in boerhoks? Dadelijk meer hoe deze bijzondere kraftmeting. Verder zag ik dit horen van de evenementen voor dit weekend. Is joed naar de opening van het verbouwde gemeentehuis op Jouwer. De binnen rond is de Sjen die het oors net toegankelijk binnen. Het waar, het is nog heel tijd nijzimmer, maar je hoort een soort rond te vader zinnen en temperaturen oprinnend naar 20 graden. Dadelijk som Jelve Tolven juist meer hoe het waar mij Jan Loke van Ommen dan juist ik hoe lang die nijzimmer nog bluwe zil. Maar we beginnen deze uitsturing met de toekomst van de Jouwer. De Jouwer die wordt in de nieuwe provinciale omjouwingsvisie, de POVI, promoveren van regiokern naar regiostad. Likas Dokkum en Haas, een amendement in zinnen troch de provinciale FNP en de BBB, waar het waarschijnlijk te joen op het provinciehuis in Ljouwert oornom. En dus deze upgrade biedt de Jouwer meer mogelijkheden op bijgelijks het merk van wenningbouw. Wethouder Chris van Hes oer deze status van de Jouwer.
2: Het is een ontzetting in die omjouwingsvisie. Dus het is net zo dat Jouwer nou een stad is wat de Friese Kern pleiten wil. Maar we willen op de rangschikking van alle kernen in Friesland willen we dat Jouwer een betere positie krijgt. Want het is een sjoente lezing die de Jouwer had en sjoente verschenningen die de Jouwer had. Vinden we dat voor onze gemeente van noodzaak is dat de Jouwer die ontzetting krijgt, waarmee we ik meer ruimte krijgen voor wenningbouw en voor bedrieuwigheid en voor energie en enzovoort hinnen.
3: Wat maakt het nou dat Jouwer die positie krijgen mag?
2: Nou, gisteren had provinciale steed besluiten door een amendement van de FNP en BBB dat Jouwer inderdaad een regio steed is. Dus het besluit is vallen, weet ik heel erg wie is mij. En wat het maakt is dat Jouwer als een soort vliegwiel effect waar heel de Friese Kern zoen werken en dat het een heel soort te krijgen maar de lezing die de Jouwer had dus kan vaker te keren dan snitsen jaren VNI. Maar ik fantastisch ontsletten via de A6, A7 en ietsjes verderop via de A12 en A3. En dat maakt het Jouwer een geweldig vestigingsklimaat had waar zoveel wenjen als voor bedrieuwen. En wij vinden dat we daar ruimte voor krijgen moeten op provinciaal niveau.
3: Hoe zei ze dat juster is een definitief besluit maken? Wat vond je hem daarvan?
2: Ja, uit de schroeven vanzelf. Mooi dat de partijen in harken hebben. We binnen Chanswiezen in stuurt, maar we zijn er zelf wist te inspreken. En als juist dat de inspraak wel belenen wordt. En daar ben we hartstikke bij mooi als gemeente.
3: Hoe zocht je hem naar de toekomst van de Friese Kern?
2: Dat is een hele grote vraag. Laten we het zo iets mogelijk horen. Op korte termijn zorgen we dat de Jouwer een enorme potentie had. Nogmaals, voor wentebouw, voor vestiging van bedrieuwen. En dan ga ik het net over grootschalige bedrieuwen, als de grote molkfabrieken, Bigley. Dan ga ik het over bedrieuwen die passen binnen bij de aardschaal en karakter van de Friese Kern. En dat vestigingsklimaat kan ervoor zorgen dat oorkernen in de Friese Kern ik aantrekkelijker worden om daar te vestigen, voor wenjen, voor bedrieuwen, waar breekbrunnen. En daarmee een hele versterking voor de hele gemeente bepleiten we.
3: Een belangrijk stukje erkenning.
2: Ja, en dan ben we nogmaals ben we heel erg wiersmaai dat we nou in de Riege, Snits, JRV en Lauwert, maar ik Haas en Dokkum vallen. En ik denk dat ik een hele terug is.
0: Wethouder Chris van Hes oer die nieuwe regio-status. Het verslag hiervan Doutzen van Rosliga Hogeveen. Dadelijk zullen we het houden de belangstelling van Boerox. Eerst muziek van onder andere Bruce Springsteen. Dit is Born to Run.

0: mij de drie is.
1: Ja, dus twee zielen. Zullen we het haar oer Boerox? Want de belangstelling van deze boerenvariant op Hyrox, die doet in het bandhornbut, is tiergegrut. Toen het beschikbare plakken die winnen al binnen alle dagen verkocht. Van de middag komen de deelnemers naar de players onder een vierde wei om daar 8 keer 850 meter hut te rinnen en mij verskate kraftproeven haar een trog het longen hinnen te werken. En juster, Fredus, wienen de tarreadings al in volle gong.
2: Vrouwje Catharina, er komt hier een Boerox en dat is een variant op de Hyrox. We staan hier bij een squadder, maar ja, mijn touwen er gewoon. Lees eens uit wat dit gebeurt.
3: Wij nog hier een Boerox en dat is de Hyrox variant op de borkerij. En we hebben eigenlijk dezelfde soort oefeningen als je het je bij de Hyrox hebt. Dus fitness combineert met hutrinnen. 8 fitnessonderdelen, met 8 keer hutrinnen, 850 meter. En tussen toch 8 best wel zware krachtonderdelen. Hyrox is natuurlijk altijd binnen. Wij zijn Boerox lekker boeten door. Wij zijn boeten door, vooral je. Dus wij doen het boeten. En inderdaad, mij een squadder. Dus we hebben materiaal wat aanpast aan de omgeving, aan de boerderij.
2: Ja. Wat maakt dit zo bijzonder?
4: Ik denk dat het op een boerderij is natuurlijk, dat het buiten is. Hyrox is natuurlijk een trend. En wat wij gewoon leuk vinden is, daar ben ik een heel soort mensen die sport graag boeten. Die hebben wat minder met de sportskwallen, maar ja, er is net echt een wedstrijd of zo voor. En ik denk dat gewoon speciaal is van de best om trainen. Dan ben je bezig met krachttraining. En kerstdoor dit volbrengen, dan ben je goed traind.
2: Ja, en zo'n belangstelling.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Hoe kun je dat?
4: Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. We vinden het zelf heel leuk, maar blijkbaar van je oren meestal vind ik heel leuk. Want het wie echt. We zijn eerst nog maar eens even Shannon. Vorig jaar even geprobeerd. Dan proberen we maar 50 man. Dat wie samen uitverkocht. Nou, zo geven we dit hier 2 keer zo volle. We weten nou een beetje hoe het gaat. We hebben hier rond de zat, dus dan geven we voor 100. Nou, en we zetten in een filmpje op socials. En in 11 dagen winnen we uitverkocht. Dus dat wie wel verrassend eigenlijk, die we net verwachten.
2: Want hoeveel onderdelen zitten erin?
3: 8. Ik ben 8 krachtonderdelen. We beginnen maar 1 keer een rondje hutdraven. Dan starts bij het onderdeel wat we hier achter zoeken. Bij de squadder, de rope slams. En dan slaast hij in principe 200 keer met die touwen op een del. Dan rest weer een rondje totdat ze alle 8 krachtonderdelen aan heeft.
2: Ja, en dan zou je dus denken, het is net makkelijk. Nee, waar zit dan het dregen van een Boerox?
3: Het is sowieso de combinatie van het hutrinnen en de zware krachtonderdelen. Ja, en sla maar eens 200 keer mijn santouw. Dat is net licht, dat viel je wel in de jerms. En je viert erop, ik weet niet of je dat zocht, maar dat is ik de band die je 50 meter omkantelen, maar het zijn hele zware banden. Dus de krachtonderdelen binnen, ik word zwier. Dat draven tussen toch kerst en lied een beetje herstellen. Maar uiteindelijk, na je 8 onderdelen, dan heb je de pijp al uit, denk ik.
2: Ja, het loon leidt vol mij al die attributen. Wat ziet je nog meer, Catharina?
4: Vrouwtje zou dus al het band duwen. Daar hebben we een grote trekkerband die is omtroost. We hebben dan autoband die kerst vooruit loeken. Dus dat is echt het loeken. Nou, dan hebben we de burpees. Het meest gehate onderdeel voor de meeste meesken.
2: Wat is dat?
4: Burpees, ja, dan moet je plat op een groen. En dan komt ze eromheen en dan springt vooruit. En de meesten vinden die wel vrij zwier.
2: Ja.
4: En dan hebben we daar in het orenstikje laan hebben we eerst nog de farmer carries. Dus een mooie sherry kenzen, een hele lange sjouwen. En de lunches. Mooie sek in de nekken van de Keulbult hebben we sekken nou hellen. En dan geven ze heen en weer. Komt morgen nog een trekker in het loon. Maar ja, er is natuurlijk, ze zijn nog hartstikke druk met die trekkers. Ja. Dus last minute komt de trekker in het loon. En daar hebben we de TRX snoren. En dan moeten ze hunzelf 100 keer oploeken. Ja.
2: Is dan uiteindelijk werd mensen het verdoggen? Is er nog een prijs te winnen of zo?
4: Nee, het is vooral de eer, denk ik, dat je dit heli kennen. En er komt voor een eindklassement. Dus de kerst even die zelfweg liekje maar hoor. Maar nee, het gaat er vooral om dat we machinaal willen. Dat we lekker in actie binnen. En dat je zelf even een beetje uitdagen.
2: Minder ik nog bepaalde traders werings mij het waar keerst?
4: Ja, zeker. De kerst natuurlijk solo gaan. Dan dus alles alleenig. Dus dat is het zwiste. Kerst in duo, kerst in fjouwental. Maar we hebben ook een speciale light variant. Dus dat betekent dat we de zwiste onderdelen vervangen het oren onderdeel. De burpees en de lunches. Die duggen we op een strierpakje met ze erop stappen. Met gewicht in de nekken of zitten en we steen. En de sherry cans is voor de reguliere versie zit 15 kilo in. En voor de light zit bijvoorbeeld 10 kilo in. Dus samen maakt je het al wat lichter. En de hoesnet beslist de draven. De mooiste powerwalken. Dus eigenlijk gewoon lekker actief rennen. Dus daar hebben we eigenlijk de drempel wat verlegen om toch een bredere doelgroep hierbij te betrekken. Hè? Dat mensen net denken van, oh, dat ken ik net. Nee, er is altijd meer mogelijk dan als Tinkst. En daarvoor is het een light variant eigenlijk.
1: Wat de deelnemers Stiepje Woldekin van de Meditalon op de Eng Wiederwaai nummer zo'n 50 in Terband. Dadelijk is het Jelve Tolven krijgt het Waberjocht van Jan Loke van Ommen. Contact muziek van de Beatles en dit is Alice Cooper en Poison.

0: The Beatles en Day Tripper. Het is precies Jelve Tolven. Tiet van het Waberjocht, hier is Jan Loken van Ommen.
1: Als wij zeggen van de morgen, dan is het rustig. Er zijn wat sluierwolken en het is wat mistig nog west van morgen. Maar er is ik al gauw rond voor de zinnen deze morgen. En toch wel frisse nacht. Er rint de temperatuur gestaag op. Om 10 uur is het zo'n 13 graden. Op van de middag is het zo'n 19 graden. En bij u kan er wat meer bewolking voorkomen. Maar ik de zinnen komt hier en daar wel tevoorschijn. Ja. De wien is zwak tot matig uit het westen en het bloed droeg. Joen neemt de wolking uit het westen ta. Uiteindelijk maakt je de kustgebieden kans op een bui. Volle ruim werd erbij net verwachten. Vannacht trekken de buien via de provincie. Ik dan valt er wat lichter ruim. De binnenwolkenvelden en de opklaringen bij minima tussen de 9 en de 10 graden in. Morgen is het in de maand die het regionaal bewolkt, maar in spatje ruimwetter. Al snel breekt de zinnen steeds meer terug en dan is het een tiert vol opzinnig. Letter is er wat sluierbewolking en het wordt zo'n jontje à 20 graden. En daarmee is het een heerlijke dag om er even op uit te gaan. Men je kent de zinnen ik er volop bij wijzen. Het is op en top simmerwaar. De zinnen schijnt namelijk uitbundig. En de temperaturen erin en nog wat verderop. Het wordt zo'n 20 on 22 graden. Maar weinig wien. Ja, het is genieten. Deze is waarschijnlijk de laatste dag, maar stralend nice simmerwaar. Het wordt op nice zo'n 20 tot 22 graden. Met volle rondte voor de zinnen. In de rin van de miljoen berieke buien in het zuidwesten van de provincie. En daarmee komt een einde aan de droge periode. Bij die buien kennen tonger en winstjetten voorkomen. Daarna is het wisselvallig, dagelijks trekken bij een Oeruis provincie. Soms kan een dag echt heel wiet verinnen en is er volle wien. En daarmee liep het weer herfst, dan ik echt begon te wijzen. Nou ja, sommige mensen zullen ze eindelijk, want het wien natuurlijk wel heel lang simmerwaar. Maar de temperaturen die zullen vol als schommel je roende graad of zegtje. En daarbij bloedt het nog een tiert, zacht voor de tiert van het hier. Want naar wieken.
0: Dadelijk is het tijd voor de evenementen op deze stuurder. Dan kun je het onderhoren van de medischem wat er al je baart in de Pieterstun op een lemmer. Bist naar Skierig, Bloedlustrie, dadelijk meer.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed om 6 uur. Radio.

Het is het Spannenburg Nijswika in mei. Muziek van Billy Joel. Die My Life. De variërist. Moor zilde zinneskine van de kast. Is het tijd worden voor het evenement van dit weekend? Je hoort iepen de gemeente in de Frieske Marren de dwarren van het vernijde gemeentehoes op jou. De bezoekers die krijgen gelegen niet om het gebouw van binnen te beschermen, maar hij wil te moedje en meer te leren hoe het werk van de gemeente. En bij rondleidingen wordt ontdenken bestegen onder skiertnis van de gemeente en bezoekers krijgen dan ek takong ta bijzondere rondes die het gewoon wij net takonkelijk binnen. De biologische buurttuin, de Pieterstuin, op een lemmer die hoort joet een iepen tuinmiddy. Dat begint aasen om 1 uur het worden tot 11 uur. En door als belangstellende kist dan in de kunde komen bij de vrijwilligers der. Roemleidingen volg je en geniet je van een hapje en een drankje. Ik wil er een rispmerk horen dat bezieken producten uit de tuin kennen. De midi die is dus bedoeld voor elke dier. Mensen mij belangstelling van green vrijwilligerswerk, buurtbewoners die nieuwsgierig binnen naar de tuin of bezoekers die het dus graag even joggen in een bijzonder green moedingsplak. Vindt het on het Turfloon, dat is in de buurt van de lijnbaan op Lemmer. Museum Jouren die viert hier het zien 50-jarig bestaan en dat doen ze mij een vergezen iependij. Bezoekers die kunnen deelnemen aan roenedings, workshops, demonstraties en historische kuiers. De geschiedenis van koffie, thee, printwerk, ambachten en de Friese klokkenindustrie staat centraal. Oud-mijwerker Frans Tolsma vertelt hoe Douwe Erbert wilst bezoekers ek een historische theepoedermachine in werking zijn kennen. En daarnaast binnen de demonstraties, koffiebrand, een workshop.

streetbeat famke uit Tennessee dat uitgroeide tot een wereldster. Na het succes van The Traveling in the Footsteps is dit haar nijste productie. De vaststelling combineert muziek, verhaal en persoonlijke fascinaties voor Parton's oeuvre. Kaarten €15 en die kun je bestellen op papagenohuisfriesland.nl/agenda. En restaurant Badmeester Kaip in Bal, die organiseert morgen van 3 uur al een Lazy Sunday Afternoon My Live muziek op het terras. Het duo Wijma en Van der Werf verzwaren een optreden vol bekende klassiekers, nederpop en moderne hits. Meer evenementen op uw televisiekanaal of in de app. Download het deze in de Play Store of in de App Store. Dit is muziek van Coldplay, Higher Power.

straks in het kwart. De gemeente De Vries Kamarren die dit van eerst net vierde met de uitwerking van plannen van lietskalige asielopvang. De discussie die hing het keer mij de onduidelijkheid om de toekomst van het asielzoekerscentrum in Balk. Ja, de woorden gemeente asielopvang realiseer je op maximaal 12 locaties, maar in totaal een variedige opvangobjecte van 223 asielzoekers. Intussen is bekend dat het AZC in Balk voor eerst open bleef, omdat er nevens het COA net genoeg alternatieve opvangplakken beschikbaar binnen. De gemeente die had daarom besloten om eerst meer duidelijkheid te wonen hoe de situatie in Balk voordat verdere stappen zet worden. Optiekzaak Bootsveld op Jouwen die had na het triterier een nieuwe eigenaar kregen. Voor de vage eigenaar budget dat de eind van een lange periode als ondernemer. Nevens de opticien viel de oerdracht nog onwerkelijk en mat het besef dat de zaak nou in een oren hand is nog even indalen. De winkel die bleef vol begonnen voor de Jouwen, maar ten einde dus onder leiding van de nieuwe generatie ondernemers. Het verhaal markeert dus de eind van een tiedrek voor de vertrouwde namen in het Jouwste winkelcentrum. De nieuwe Wemwiek aan de westkant van het Jereveen die had een nieuwe naam die zil Vogelsang jitten. De naam die waard kiezen na een traject waarbij het inwenners zelf suggesties ontdroegen kon en letter stemmen konen op haar favoriet. Wethouders van Jereveen en de Friese Marren die maken de naam bekend op een Facebook moment en hoe lang een streetname boert om twee inwenners die de winnende namen instuurt hierna. De nieuwe Wemwiek wordt de komende jaren ontwikkelen als maatschappelijk project van beide gemeenten. En de Friese Marren, inclusief toegankelijk, oftewel fit, die is op zoek naar inwenners bij een beheining die het mij denken wollen hoe de toegankelijkheid van de Iepenbieren rond de in Balk. Op aanzien zon oktober wordt in de Trente een keerkomst organiseren. Deelnemers die zullen bij een kuiertrog Balk verskaten, plakken, besjen en beoordelen op toegankelijkers. En daarna worden de bevindingen bepraat en oorspraken maken over eventuele vervolgacties. De keerkomsten die is om 10 uur maars bij de Trente onder Bogemanstritte ommelden dat kind bij Noah van Strien. Zij is van Sociaal Werk De Keer en haar e-mailadres is n.vanstrien@sociaalwerkdekeer.nl. Meer nieuws vindt alle dagen in de app van Spannenburg, rtvspannenburg.nl of op uw televisiekanaal. Op basis van het Haske Field op een jouwe presentiëren de Insignique ben je de pennenboeken schreeuwen Dolle Verroen. De Jeremije oerzetter Jan van der Weg. Die zit te midden de Friese oerzetting van zijn boek Hoe mooi wit ik ben. Verroen die schreeuwen het boek in 2000 zeg je, maar het verhaal is nevens de zoonjochter Jeremije schreeuwen nog altijd actueel. Dadelijks de meeroer in het tweede gedeelte van Spannenburg Nijsie. En dadelijks om 12 uur krijgt het eerste nijs van de NOS en daarna ben ik bij de Wil. Ondadelijks naar de

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijsweekijn, met Ronald van der Pol.
2: Welkom rond bij de editie van Sneunt 3 oktober. Dolle Verroen die vertelde deze week op basisskwal het Haskerfield op jouw oer de Friese vertaling van zijn boek Oer Slavernij. Jeste Meeroen naar de muziek van Lenny Kravitz. Dit is Fly Away.

0: nog een minuut nog het olven. Van harte welkom weer om bij het Spannenburg Nice Weekend. Dit wie muziek van de Pet Shop Boys, Love Etc. Op basis kwallen het hartstikke field op een jouwe. De presenteren de in Sint-Niek wenje de Benneboekenskruwe, Dolle Verom. Te gerren mij oerzetter Jan van der Weg, die zit te midi. De Friese oerzetting van zijn boek Hoe mooi wit ik ben. Verom die skruwe het boek in 2016. Maar het verhaal is nevens de zo'n jochter jere skruwe nog heel tijd actueel. Het boek Hoe mooi wit ik ben speelt hem om het jaar 1800 hinnen en dat gaat oer de dochter van een plantagehouder. Van haar tolde jidje krijgt ze een taslaafmakke jonkje. Het verhaal leert nevens duurt jouwer op indringende wijze zien hoe er in die tijd zoen waard naar slaven. Het leert zien hoe normaal slaven naar in die tijd voen waard. Een verslag van Daniel Koostra.
1: Ja, meneer Varoen, u bent vandaag hier op deze school. Een Fries boek gepresenteerd, of een vertaald boek gepresenteerd. Maar kunt u eerst nog wat over het boek vertellen?
2: Ja, ik heb het jaren geleden geschreven. Naar aanleiding van mijn bezoeken aan Suriname. Direct na de zelfstandigheid van Suriname ben ik daar naartoe gegaan. En toen was het natuurlijk allemaal nog pril, zonder toeristen, zonder iets. En toen heb ik Suriname echt ontdekt. Ik ben daarna nog veel maal terug. Ik heb er een paar keer drie maanden gezeten. Ik heb ook een bloemlezing gemaakt met Nonny Kuiper. Met van Surinaamse dichters. En ja, zodoende is het boek een beetje in me gegroeid. Ik wilde eigenlijk dolgraag schrijven over de slavernij. Ontdekte ik toen ik op Marienburg was. Marienburg is een stuk van een oude plantage waar de slaven de suikerriet klaarmaakten. En daar stonden nog allemaal oude machines die stonden daar weg te roesten. En toen dacht ik, hier wil ik over schrijven. Maar weet je, ik hoor natuurlijk tot de schuldige partij. Ik ben niet zwart. En ik denk dat ik dat daarom niet kon. En toen veel later heb ik dingen ontdekt van witte mensen. En toen heb ik het ineens, lag het klaar in mezelf. Ik vond het heel erg moeilijk om inderdaad me in te denken hoe het met zwarte mensen ging. En hoe dat, ja, zo ongeveer.
1: Ja, want het boek, het gaat over een meisje en die krijgt een slaaf als verjaardagscadeau.
2: Ja, het gaat eigenlijk over een familie die daar een landgoed hebben en slaven hebben en hoe dat helemaal toeging. Maar eigenlijk is misschien wel het motief van het meisje die de hoofdrol speelt, dat ze het allemaal als normaal beschouwt. Ze is niet anders gewend. Ze is in deze situatie geboren. Ze groeit in deze situatie op. En ze kan zich absoluut niet indenken wat de slaven doormaakten. Want het was gewoon voor haar. Net zoals hier. Bijvoorbeeld heel veel, bijvoorbeeld heel rijke, superrijke mensen ook geen idee hebben wat het personeel doormaakt.
1: Ja, duidelijk. Nu hebben jullie net in de klas in groep 7 van het Haskeveld een presentatie gegeven. Hoe reageren de kinderen daarop?
2: Ja, ik vond het een leuke klas. Dat het alleen het jammere was dat ik, ze moesten steeds hard schreeuwen om de vragen te doen. Maar ik vond ze leuke vragen hadden. Ja. Maar wat me vooral opviel, dat ze heel goed luisterden toen Jan aan het voorlezen was. Dat viel me heel erg op. En dat, ik heb ook naar de hand nog gevraagd of ze een mooi verhaal vonden. En dat vonden ze, ja.
1: Ja. Hoe vond jou de reactie van de BN?
3: Prachtig. Ja. Hoe serieus dat ze het er mooi naar gong wisten hebben. En hoe helder dat ze dat dan ik formuleren kunnen. Ja, ik vond dat heel bijzonder, ja?
1: Ja, ja, want de titel van het boek is, mag ik nog een kop lezen, hoe... Nee, maar het zijn wel even zes,
3: ja, hoe mooi wit ik ben. En het is een letterlijke oorzetting van de Nederlandse titel. Doet ik het bespruts, wiet naar die oren, slaaf, kindje, slaaf. En dat vond ik ook zo'n prachtige titel. Want dat joegt helemaal weg, hè? Dat verknoeien van een oud verske voor een verschijning die bepaald afkeurenswaardig was. Nou. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Maar ja, hoe mooi wit ik ben, dat zou ik al een heel soort. Dus ben mensen die daar nou besweerds in het boek hebben, die hebben het hele boek net lezen. Dus die kunnen daar eigenlijk net over oordelen. Tenminste, dat is mijn gedachte daarover. Ja.
4: Ja, ik vond het een heel leuk beetje. Het is een heel leuk boek. Over van vroeger, dat vind ik altijd wel interessant.
1: Dan heb je het boek ook al lezen?
4: Ja, in de klas is hij voorlezen.
1: En ja, dus als ik vond het een leuk boek. De, ja, het gaat natuurlijk over, over de slavernij. Ja, wat, wat veelst daarbij?
4: Ja, wel bijzonder, want dat er dan like, een boek komt, dat dan snapt een beetje wat er vroeger gebeurd is.
1: En wat vind je ervan dat het boek in het Fries is?
4: Ja, dat is natuurlijk wel extra leuk, want wij praten tussen Fries en Sa, dus dan maakt het wel wat oors oor dat ze het meer begrijpt.
0: Dadelijk in het Spannenburg Nijswijkheim. Waar had de beste boorman of boorvrouw van de gemeente? Die vraag stelt Sociaal Werk de Kerondij. Zij organiseren dit hier voor het eerst de verkiezing beste buur van de gemeente de Frieske Mar. Juist meer roeren naar de muziek van Mel en Kim. Dit is Respectable.

0: Het is de 80s remix van de Oude Poeg van De Doelizen en Marcel Smit. Waar had de beste boorman of boorvrouw van de gemeente? Sociaal Werk De Keer die organiseerde dit jaar voor het eerst de verkiezing Beste Buur van de Friese Marm. Inwenners die kunnen onder mij 31 oktober in nomineren die het neffens haren een bijzondere boorman of boorvrouw is. Verslag jouw Doutsen van Goslinga Hogeveen die zocht uit wat dat krijgt inhoort.
1: Tanja Kombrink, wat organiseer je hem via De Keer?
2: Wij organiseren dit jaar voor het eerst de Beste Buurverkiezing. Voor iedereen die heel erg blij is met zijn buurman of zijn buurvrouw.
1: En hoe is dit idee ontstaan?
2: Nou, wij hebben buurtbemiddeling in onze organisatie. Ik ben samen met een collega coördinator buurtbemiddeling. En we horen natuurlijk heel veel rottigheid als het gaat om burenruzies. En toen zeiden we van nou, hoe mooi is het om dat eens een keer om te keren. En te kijken van wie is er eigenlijk allemaal heel erg blij met zijn buren.
1: En hoe gaat het precies in zijn werk, deze competitie?
2: Nou, iedereen kan via onze website www.sociaalwerkdekeer.nl terechtkomen bij onze contactpagina. En daar kun je je buurman of buurvrouw nomineren. En dan geef je aan om wie het gaat. Maar je geeft daarbij ook aan van waarom is deze buur zo ontzettend speciaal voor mij? Want dat wil de jury natuurlijk heel graag weten.
0: En de vraag is, ja, binnen mensen een beetje warm te krijgen voor een oor. Op een YouTube der Sjors nou een rondzitros leert om te zien wat de mensen van Okolfinum, waaronder een reactie van deze bewenster.
3: Het is superbelangrijk dat je goede buren hebt. Of ze nou jong zijn of oud zijn. Of hè, nou zijn wij de ouderen, vroeger waren we de jongeren. Maar we gaan gewoon goed met elkaar om. Je zit elkaar niet in de weg. En helemaal prima. We doen wel eens een leuke buurtbarbecue met de burendag. En ja, alles gaat prima.
1: Mooi. En had je iemand in gedachten die je op Jan wil?
3: Als goede buur? Nou, dan wil ik al mijn buren haast wel opgeven. Ja, nee, ik zou niet... Ik moet eerlijk zeggen, wij hebben twee hele fijne jonge buren. En die zijn verschrikkelijk attent. Wij hebben in ons leven wel het een en het ander meegemaakt. En als eerste stonden zij altijd bij ons op de stoep. Ik kan altijd op ze rekenen. Ik heb gelukkig niet altijd hulp nodig. Daar ben ik heel blij om. Dat ik het allemaal zelf nog kan doen. Maar als ik hulp nodig heb, dan kan ik daar aan de bel trekken.
0: Inwenners van de Friese Marren die kunnen dus nog onder mij 31 oktober haar een boorman of boorvrouw nomineren. Dat kan via de website van Sociaal Werk De Keer. Dagelijks muziek van Queen. Another One Bites the Dust. Dat gest naar de Spin Doctors. Dit is Two Princes.

0: is 12 minuten na 11 in. Het waarberjocht nou vaak van de middag en de komende dagen. Jesse van Jan Loke van Ommen.
1: Op van de middag is het zo'n jontje graden. En vooral ja, bij u kan er wat meer bewolking voorkomen. Maar ik de zinnen komt hier en daar wel tevoorschijn. De wien is zwak tot matig uit het westen en het bloed droeg. Joen neemt de wolking uit het westen ta. Uiteindelijk maakt je de kustgebieden kans op een bui. Volle ruim wordt erbij net verwachten. Vannacht trekken de buien via de provincie. Ik dan valt er wat lichter aan de binnenwolkenvelden en de opklaringen bij minima tussen de 9 en de 10 graden in. Morgen is het ja, in de maand die het regionaal bewolkt, maar een spatje ruimwetter. Al snel breekt de zinnen steeds meer terug en dan is het een tiert vol opzinnig. Letter is er wat sluierbewolking en het wordt zo'n jontje aan 20 graden. En daarmee is het een heerlijke dag voor, om er even op u te gaan. Menje kan de zinnen ik er volop bij wijzen. Het is op en top zimmerwaar. De zinnen schijnt namelijk uitbundig en de temperatuur erin en nog wat verderop. Het wordt zo'n 20 om 22 graden, maar weinig wien. Ja, het is genieten. Deze is waarschijnlijk de laatste dag, maar stralend nice in mijn waarde. Het wordt op nice aan 20 tot 22 graden, met volle rondte voor de zinnen. In de rin van de miljoen barieke buien in het zuidwesten van de provincie in Demmen komt een einde aan de droge periode. Bij die buien ja, kennen tonger en windstitten voorkomen. Daarna is het wisselvallig, dagelijks trekken buien over uw provincie. Soms kennen die echt heel wie het verrennen en is er volle wien. En daarmee liep het de herfst dan ik echt begon te wijzen. Nou ja, sommige mensen zullen zeggen eindelijk, want het wien natuurlijk wel heel lang simmerwaar. Maar de temperaturen die zullen vol als schommel je rond de graad of zegtje. En daarbij bloedt het nog een tiert, zacht voor de tiert van het hier. Rond naar wieken.
0: Dadelijk is het verhaal van kaasboer Jorrit. Jorrit Haats is der haketoer. Hij komt uit Balk en is van hem zelfs begonnen als ambulant tsiershandler. De bedoeling is dat er aans weer huishoudingen bezinnen. Het neigt er van hem een eindkamer ons in Burg bij kaasboer Siebren. Dadelijk meer.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Door bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Shepherd en Geronimo. Nee, terug vanwege het faillissement van zijn varge werkjouwer. Nee, zegt je niet trouwens, het zijn stuurskaam te zitten. Is Jorrit Haasjes uit Balk zo'n deze mannen voor hem zelfs begon. Hij docht dat als ambulant cheeshandler. Bedoeling is dat er aan de huishoudingen in de jerre gemeente Gasterlon sleert en de lemmer bezinnet. Spannend vindt er het zelfs ondernemen in elk geval net. Zo'n Duts verslagjouwer Daniel Kooistra.
1: Jorrit Haantjes, besteed je op de oprit, of voor je oprit? Achter zit een mooie bus. Want ja, misschien eerst stellen wat er gebeuren gaat.
2: Ik begin met

0: voormalige gasten, wij in het voormalige gastenlaans, zeg maar, wij dan omrijden cellen.
1: Ja, gastenlaans leert, Wokker bij zijn hij en Lemmer. Daar kom ik ook.
0: En waarom ben je voor jezelf begonnen?
1: Door omstandigheden ben ik thuis komen te zitten. Het bedrijf waar ik voor werk is failliet raken. Dat het zegt je niet in mijn werkjaar geweest. Dat het zegt je niet in mijn baan geweest. En ik vond zonde om er niks meer mee te doen. Wat maakt het dat ik nou voor mezelf begin?
0: Ja, en jouw voormalige werkjouwer die is nog wel op het dik. Ben je hem nou aanstaan als goed concurrent?
1: Min of meer. Jij met concollega's. Lid verlaagt mijn kool wel in eigen willen. Absoluut.
0: Ja, want de verstandhouding is wel goed.
1: Is hartstikke best. Ja, wat ik ze horen.
0: En hoe doet dat dan met de voorrie? Ben ik ook wel een nieuwsgierig naar?
1: Ja, die heb ik kaart, footline. Die laat ik morgens in de bus. En als ik weer omrijd, doe ik het. We hebben erom kaart lezen. Eén keer in de week krijg ik mijn voorraad. En geen de waaizak, Sjen, wek de rest al een op, jullie kennen mij.
0: Wat vind je zo mooi aan het zien? Je kan en ik een Herbert Oorslaan kennen vanzelf.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is op zich een interessant verhaal. Ik ben geboren in een winkel. Daarna van Skuilau ben ik in de Sies beland. En dan zegt je niet, wil je haast een Sies. Het is een prachtig mooi product. Het heeft zoveel mooiste bieren. Dus mijn hart luidt in de Sies.
0: En wat bloot is ik het Sies?
1: Dat bloot Sies, absoluut.
0: Ken je dat zo kant en kweer cape, die inrichting van je auto?
1: Nee, ik heb hem helemaal zelf gebouwd. Net helemaal zelf, maar hulp van familie en vrienden. Maar ik heb hem ingericht en maken en isoleerd. Zat ik meer dat het goed wie.
0: En je mijn verdochter dus ik kan de hygiëne eisen Nessa.
1: Vooropsteld. Dat is per definitie het meest belangrijke. Al je werkje meten. Dus ja.
0: Is het spannend om dan voor dezelfde te beginnen?
1: Men meent dat, maar ik heb er geen last van, eerlijk zijn. Ik heb er nog toen.
0: Ja, je bent eigenlijk al een trappelin van ongeduld.
1: Ja, juist. Handjes die wel weer wapperen. Ja.

Xavier Joek de Opperer van Bombario. Tot Xavier, deze editie van het Spannenburg Nijswiekheim. Tieren dank voor het luisteren. Hoort de radio van de Midihoorn op Spannenburg vaak mooie programma's, waaronder country, folk en rock'n'roll. Dadelijks na Jien Hoeren, mijn Orne van den Berg. Om te rijden is het hier vaak gewoon Friesk. En om jouw horen die Deutsche Slager und Lederhosen parade. Meer Nijs uit de regio vindt alle dagen in de app van Spannenburg. Download deze, hij is vergeet. Of zorg op uw website rtvspannenburg.nl. Mijn naam is Ronald van der Pol. Ik wens je een heel noffelijk weekend. Doeg!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll. Je bent RTV Spanburg op de eerste snuwen van oktober van 2026. En we begonnen met een band uit Centraal-Amerika die heet Fit To Be Tight. En ze hier het over hunzelf, want ja, dat nummer heette ik Fit To Be Tight. En ze hebben een enorm grote fanclub en die zetelt in Mira Loma. Dat schijnt er ik een stadje te wijzen. Nou, hele leuke Americana muziek uit de States. Hoe mooi wil je het hebben? Spanbaar het nice programma, een gezellige snuitemoon. Bedankt voor je inbreng. Dit weer weer heel goed. En wij vervallen je nou met country folk en rock'n'roll muziek tot de klok van treien. En jouw treien hebben een interview met Elisabeth Hope. Zou we zien wat ze tussen en wat zal ik het te vertellen? Het aan de andere kant van mij zit Johannes de Vries.
1: Een hele goeie mee, Lustra's en Harkes van Radio TV Spanburg.
0: Yes, precies, ja, precies, Johannes. Dat is een heel goed zoiets.
1: Ja.
0: En wat hij stof van media, want ik heb je wat cd's troskoot. Daar staan ze even die keuze in bepaald.
1: Ja, klopt. Dus dat zal ik even even goed noisen wat voor cd's dat je al genoemd hebt.
0: Ja, precies. Ja, ja. En dan mag je niet maar gooien, maar dan ga je ze steken.
1: Dan ga je gewoon kapot. Dat is zonde van de cd's.
0: Ja, zeker weten. Dat is zonde van de cd's.
1: Ja.
0: En wist je wel dat er dit weekend een wild weekend is op een Veluwe?
1: Nee, dat wist ik helemaal net.
0: Ja, ik kreeg een bericht van het hotel het Vierhouten. Er is een wild weekend. En wat er precies in houdt, dus wild zien. Ja. Maar dan kan ik wild gerechten consumeren.
1: Aha.
0: Nou, dat is ik heel leuk.
1: Ja, dat is heel mooi in Vierhouten.
0: Ja, dat is prachtig op een Veluwe. Ja,
1: klopt.
0: Maar we hebben even over zeven zien. Morgen is het beestjedag, hè? Dierendag.
1: Ja, dierendag, ja.
0: Maar Flintweek, hè? Nu met de burendag.
1: Ja.
0: Maar hij stond er wat aan dingen.
1: Nee, ik net.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, wij wel.
1: Oké. Okay.
0: Maar hij in de stritten hebben even gezellig bij me geweest. Muis om koffie en mijn gebak.
1: Oh, ik wil lekker.
0: Ja, de, ja. Wij hebben al een vrolijke buur.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar ik denk wel dat er wel wat aan de eind is.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is nou het weekend. Ik heb echt van alles te redden.
1: Van alles.
0: Want ik zie je even hier aan de andere kant. Hier achter u, Johannes. Daar is die
1: treinter.
0: En daar is een boerenstreekmarkt.
1: Ja, ik wil mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: En die is van Monel worden begint en je duurt nog tot 4 uur. Dus als de mensen het jaren, dan kan ik wel even naar de trainer. En dan even attenderen op dat wij voor de radio binnen. Misschien doet iedereen de radio wel bij jou.
1: Ja, misschien hebben we de radio wel aan.
0: Nou, dat kan ik niet meer zeggen.
1: Ja,
0: dat is ik weer. Nou, we gaan even eerst maar even naar Canada. Naar de zanger Trevor Watkins. En die had het over Mrs. Thompson called Today. Dus mevrouw Thompson die bellen Jewett. Nou, dat is heel mooi. En wat zal ik zeggen? Dat jij wel in dat nummer. Daarna gaan we naar Amerika. En daar zijn de Finley River Boys. En dat is pure bluegrass muziek. Maar ze doen van mij even een nummer van een orenartiest. En met jongeren even als luisteraar uitvinden van wie die is. En dat nummer heet The Sea of Heartbreak. Maar we gaan eerst naar Trevor Watkins.

0: En dat is hele mooie muziek van de Finley River Boys. The Sea of Heartbreak. Weet je precies van is? Ik hier het opskroond, maar dat heb ik weer even vergeten mij te nemen. Maar in ieder geval, dit is van een artiest, maar dat maakt het zich net zo vol uit. De Finley River Boys, die kunnen dat ik heel goed van. Jullie zijn country folk en rock'n'roll. Je bent RTV Spanberg. Ik vind het heel leuk dat jullie luisteren. Dus beloof deze muziek behartigen om samen te zien. De muziek en ik word wat leuk terugkomen, maar ik denk Johannes, dat het ontfeit luidt dat wij graag willen dat die muziek wel bekend wordt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar ik denk dat het technisch is.
1: Hè? Dat ik denk dat het wat technisch van die player, dat het terugkomt.
0: Ja, dat is wat mooi is.
1: Ja.
0: Maar we hebben geen klachten niet in de zin dat het te luid is, maar het was dat kennen.
1: Dus,
0: we gaan eerst even naar die keuze, Hannes. Dan moest je even een Duitse truckersong geren.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Die hebben wij hier ook.
1: Ja.
0: Want we hebben alle andere soorten muziek. Dat is van Little Ma Sissy en dat heet Truckerfesten. Dat is heel mooi, want de truckers die hebben regelmatig feesten. En dan komen ze in een heel groot gebouw en daar hebben ze alle keer artiesten. En dan gaan ze gewoon even gezellig een hele jong heen, wanneer dat ze net reden hoeven. Truckerfesten. Dat komt voorbij. En doet er nou nog even in, Johannes?
1: Ja, dan doe ik nog in even.
0: Ja, dan moet je zelf even bieden was dat?
1: Ik denk
0: dat die?
1: Ja.
0: Ian Devon?
1: Ja, de old-time string band.
0: Ja, de old-time string band die mag straks op een heel groot festival zingen en spelen.
1: Ja.
0: Dus daar ben je nog net eerder geweest. Dus dat is wel goed dat we daar even wat reclame voor maken. We hebben eerst even naar de Duitse truckersong. En die komt van een cd oud en dat is volgend 12, staat hier. Volgend 2. Dus de eerste reek, maar die heb ik net, maar dat hindert niks. We letten dit jaar van Little Ma Sissy.

0: Dit weer een vrij rustig nummer van die Old Time String Band. Ze komen uit de buurt van Alkmaar. En dit nummer heet Booming an Old Freight Train. Ja, dat is best wat. Er was dan wat snellere nummers. Straks hebben we wel een snel nummer. Ja, dat wel. In ieder geval, die Old Time String Band, die komt op het Roots Festival. En dat is straks in Nieuwegein. Daar ben ik Amerikaanse artiesten. En artiesten volgens mij, ik uit Duitsland, maar zeker ik uit Usland. En als laatste is deze band, die Old Time String Band, is tafvoegd aan geheel. Dus het duurt ik meerdere dagen. Dus ja, ze kennen. We hebben heel wat inspiratie daar op baan, als ze dat tenminste op tijd binnen. En ik heb eens jongen naar de oorartiesten. Dan kunnen ze een nieuw nummer ontstaan, want je weet eigenlijk nooit hoe het soks kan. Juist in de country folk en rock and roll. En nou is het heet tijd voor een Niels update. We konden hem even niet vinden, maar Johannes, het krijgt zo lang speur dat er hem hier. Dus ja. We let hem nou even jaren.
1: Dan ben ik wel benieuwd naar wat de top 3 is.
0: Ja, ik wel.
1: Ja. Is het weer vroeger of zo is het nog...
0: Nee, de bloed gelijk, maar we zoals je het weer is.
1: Ja, oké. Okay. Dus hier komt de Niels update.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 update, mijn Niels Kwakman.

Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe update van die Hot Country Song Top 50 van week nummer 40 alweer van het jaar 2026. Ja, we nemen deze week afscheid van 6 nummers. En die 6 nummers, dat binnen de Tricky Oak Revival, Stop and Stare. Kane Brown featuring Shania Twain, My Boots. Cameron Marlowe, mooi No Need for Leaving. Cameron Whitcomb, mooi Kingdom of Fear. En de laatste 2 nummers van de overleden zangeres Dolly Parton, Jolene en 9to5 gaan deze week ik uit. Ja, daardoor krijgen we deze week 3 nieuwe nummers. 3 nummers die we hebben rondkomen in de lijst, die jij in de lijst hebben staan. En mooi wat shuffle en dergelijke. Komen wij deze week op 21 dalers en 13 stijgers maar liefst. Ja, dan gaan we natuurlijk zien waar komen de nieuwe nummers natuurlijk binnen. En de nummers die waarom komen in de lijst. Nou, dan beginnen we op nummer 48. Ook weer waarom in de lijst, nooit een week absentie, is Riley Green, mooi Imagine That. Komt weer waarom op plek nummer 48. En na in de lijst te vinden is het nummer van Russell Dickerson, Word You Wild. Mij binnen op plek nummer 44. En ik een nieuw nummer van Riley Green, 10 Pairs of Boots, komen deze week binnen op plek nummer 40. Het mooiste te vertellen voor Riley Green is dat hij eigenlijk mooie nummers weer rondkomt van zijn laatste album, die vorige week uit is gebracht. En 10 Pairs of Boots komt van dat nieuwe album al en komt dus binnen op plek nummer 40. Nou, dat we weer om te vinden in de lijst is het nummer van Jordan Davis, het nummer Mass, komt er vorige week uit. Deze week komt hij weer om in de lijst, heet dan zijn vorige notering, op plek nummer 30. En ik ben weer om in de lijst is Riley Green featuring Hannah McFarland. Ik dit nummer is heet dan zijn lijst notering, Go Again. We weer om in de lijst op plek nummer 34. Ja, dan hebben we nooit de klapper van deze week. En die komt binnen op plek nummer 30. Bijna op de helft, maar plek 30 is ik goed te dwang. Luke Bryan heeft een samenwerking voor een mooie Luke Arms. De beide Lukes die komen mooi een 9 nummer binnen. Finders Keepers dus binnen op plek nummer 30. Ja, dan gaan we snel naar de top 10. En in de top 10 is een nummer kom die vorige week nij is. Binnen is kom. Maar die aardige stijger erin. Nou, waar die komt, dat jaren we straks. We gaan eerst naar nummer 10. En die is voor Co Wetzel en Ella Langley. Mooi, het nummer Jaded. Vorige week op Jochen. Deze week een plakje naar beneden op plek nummer 10. Ella Langley, mooi Loving Life Again. Giet vergeleken met vorige week. Ik een plakje naar beneden van 8 naar Jochen. En ik naar beneden vergeleken met vorige week is Luke Combs, Be By You van Sean, naar 8. Ella Langley en Morgan Wallen, mooi I Can't Love You Anymore. Ik heb plekje naar beneden, vergeleken met vorige week van Sois naar Sean. En de titeltrack van Toy Story 5 van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Helaas 12 plekken naar beneden, vergeleken met vorige week. En kung van Fjouwer naar Sois. Ja, het mooiste is nou, ik te zien is hoe lang een nummer op je had staan. Want Taylor Swift, mooi I Knew It, I Knew You. Die had maar liefst 2 weken lang op de eerste plaats staan. En zakken ze nou via de rouw naar plek nummer 6. Blue is dan vergeleken met vorige week is Ella Langley. Be Her, vorige week op 5, deze week op 5. Ja, en dan hebben we dus nooit de grootste stijger van deze week. Morgan Wallen, Last Thing You Need, kwam vorige week naar binnen in de lijst op plek nummer 50. Ja, en binnen de week gaat er 46 plakken omheen naar plek nummer 4. Ja, en vorige week zag ik dus al van... waarschijnlijk hebben fans van Morgan Wallen net weten dat dit nummer erom kwam. Want het is een song van de game Grand Theft Auto Choice die uitkomt. Ja, en ze kennen hem zijn dat 9 weken het nummer is oppikt. En een grote stijger maakt het vergeleken dus vorige week op plek nummer 40 en nou op plek nummer 4. Ja, dan gaan we snel terug naar de top 3 van deze week en binnen de verschouwingen. Nou, laten we snel even jaren wat de nummer 3 van deze week is.

Ja, vorige week is het ook niet op plek nummer 3. Deze week bloedt die steen op plek nummer 3. Morgan Wallen, Been By Now, is de hekkensluiter van de top 3. Vorige week werd dat al het geval. Deze week ik. Want ja, vorige week waren de nummer 3. En deze week bloedt er de steen. Niet al nog een week lang in de lijst. De 12e plek is wel de heeste notering. Maar deze week dus blauwe steen op de 3e plek. Dan gaan we snel terug naar de nummer 12 van deze week. En die klinkt als volgt.

Ja, Boston van Stella Lefty bloed ik steen op nummer 2. Nou, het is ik tevens de hoogste notering van het nummer van Stella Lefty. En ik stiet die al 24 weken lang in de lijst. En dus blauwe steen. Vergeleken mooi vorige week. Nou ja, zal dan de nummer 1 blauwe steen. Nou ja, ik heb het nog net naam. Nou, het zou het wezen dat hij binnen de week de top 10 uit is gingen. Dat zou kennen. Maar de trend is wel vaak dat het meestal zorgt dat hij of al begint te dalen, of die iedereen die keer ziet. Nou ja, dat is net gebeurd, want ze stiet nou voor een totaal van 42 weken op nummer 1. Ze stiet al 49 weken lang in de lijst. En dat droogt dus deze week toch steeds stevens bovenaan Ella Langley, Tuesday Texas. Ze bloedt het gewoon dwan. En ik zou het kijken al. Er is wat nice op de lijst. We kennen ook zijn hoe lang een nummer op de eerste plak het stien. En misschien had het ook wel te maken met eventuele records die verbrutsen kunnen. Nou, in ieder geval voor Ella Langley kiet ze nog rustig terug. Het is nog even nou wat je hoe lang dat niet gebeuren. Laten we hopen dat het niet hier is, jongen. Maar mooi, 49 weken lang al in de lijst. Zo het wat wijzen of ze het einde van het jaar gaat halen. Maar ja, wie weet, wil je het nooit. Maar in ieder geval, ze bloedt deze week een steen. En we moeten volgende week zien wat er niet gebeuren in de lijst. Maar deze week bloedt Suzy Texas van Ella Langley steen. En volgende week zullen we weer verder. Mogelijk weekend.

0: Nou, eerlijk is eerlijk. Dit is een ijzersterke song, Lustra. Ja, Alan Langley en Susan Texas. Ik vind hem steeds mooier worden. Dus dat betekent, Johannes, ik dacht gewoon weer voorspelling. De eerste drie weken bloed ze nog op nummer 1.
1: Drie weken.
0: Nou, dan Ingers of zo is het? Nee.
1: Ik dacht een skepke bovenop.
0: Ja.
1: 5 weken.
0: 5?
1: Ja.
0: Oh jee.
1: Ja.
0: Nou, staf hier ook nog niet gaan, want dat kan, zoals Niels zei, het kan soms zo gebeurd zijn. Ze ben zo van de eerste plak verdwenen.
1: Ja, klopt, want als het na een week weer waar is, dan gaat het weer heel goed wijn. Ja, en dan gaat het op trek helemaal in de war, of niet?
0: Ja, dat zou kennen, ja. Dan kan je dat leuk vertellen, maar ik denk niet dat dat werkt. Hè.
1: Oh.
0: Ze zijn gewoon de verkoop van nummers allegeren. Dus ja, we wachten het al, maar ik ging gewoon vanuit dat deze trui, die best in blauw.
1: Ja.
0: Dus die bloemen verwoorde weken wel westingen. Maar dat zijn hele leuke nummers.
1: En de commerciële zender die ik dan voor heb,
0: ja?
1: Die draait ik nummer 1.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ze draaien al een nummer 1.
1: Ja.
0: En wist je wat leuk is? Die, moet ik even zien, Sandra van Rijs, ja, die zongt in een trio, hè.
1: Oké.
0: Ja, en daar treden ze regelmatig op.
1: Ja.
0: Door ze der wedstrijd winnen, dus in de buurt van Aalten, dat.
1: Ja.
0: En wat schetst mijn verbazing, die had dit nummer van Alan Langley, had ze op hun repertoire zetten.
1: Oké. Ah, dus dat is mooi.
0: Dat is een goed idee.
1: Dat is een heel goed idee.
0: Ja, ja. Dat doen misschien wel meer artiesten, maar dat weten wij nog niet. Maar
1: nee.
0: Ik weet wel dat dit, wat Sandra dit docht, en dat is heel goed.
1: Dus dan met de oorartiesten dat ik even van.
0: Nou, dat zou misschien net verkeerd zijn. Nou, dus. Jullie zitten naar Country Folk Rock and Roll, je bent TV Spanburg. Maar we hebben even een vrachtwagenfeske. Tenminste, ik denk dat het een vrachtwagenfeske is, want het heet On the Road. Nou, dat zou kennen, maar we zijn het helemaal wis. De artiest die dat zingt, dat is Leroy Parnell. En dat nummer is Crown Trog, meneer B. McDill. Die ken ik niet, maar dat zou goed zijn. Ik heb de song al luisteren. Ik vind hem heel mooi. En ik hoop, Joost luisteraar, ik dan ga ik even naar Argentinië. En jij een heel snel nummer van Ingrid Zeta. We hebben alles vaker gedraaid, want dat duurde ik net zo heel lang. We zijn heel lange nummers, maar je bent ik kwart. Deze duurt 1 minuut 48. Nou, volgens mij ben je dan weurig ook dat snelle nummer hier. Maar,
1: nou, ik hoop het vanuit, ja.
0: Nee, valt wel wat mooi. Even zien, dat snelle nummer heet Si Yo Si Así. En dat is Spaans. Maar wat er precies verstaat, weet ik niet. Maar we gaan eerst even naar Leroy Parnell.

0: Ja, dat nummer is de oude rond. Heb je van Angry Zeta? Ze komt uit Argentinië, om precies te weten, het Buenos Aires. En ze hebben een hele soort succes. Want ze hebben filmpjes gemaakt die ik wil op YouTube. En ik wil het ze zien wetsen optreden. Nou, het is meestal volle bak. En de band besteedt uit 6 personen. En dit nummer hier, See You Soy Assi. Wat precies was dit, weet ik niet. Misschien dat je luistert naar een andere radio. Wie zal het zijn? Maar je luistert nou naar TV Spanberg. Een programma heet Country Folk en Rock'n'Roll. Want 3 uur. Nou, we vertellen jou even dat het Jewett Sneker Dweildag is. En dat betekent ze volgens alle dweilorkesten. En er is zelfs ook een wedstrijdklasse. Alle in snits. En meer informatie staat op www.sneek.nl. Dus voor mij ik een rommelmerk, Jozef Markt citaat. En dat is in Heeg. En ze hebben zien dat is versqualen in de diaconie Sint-Jozefkerk. Meer informatie staat op www.waterlandvanfriesland.nl/Jozefmarkt. Er is ik een vak autocross speedway, dat is in Blauw Huis. Hey Johannes, wist je dat?
1: Nee, dat wist ik net.
0: Nou, dat is in Blauw Huis. Jewett, een sportevenement dit jaar autocrosswedstrijden in verschillende klassen op het circuit. En daar staat bij www.vak-autocross.nl. Nou, dat is ik wel wat voor moeite medie van die sport.
1: Ja, in sportprogramma, ja.
0: Even niet op de woorden coureur in vrije of de organisatie.
1: Ja. Hey? Ja, dan nam ik van mij even achterom even.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat kan je zelf ook even op een site van www.vak. En dan zit zo'n dwarse streep, dat heet geen slash, dat heet wat er was.
1: Oké.
0: En autocross.nl. Nou, er is ook nog museum, 50 jaar museum in Jouren.
1: Ik wel mooi.
0: Ja. 54 jaar jubileum met workshops, rondleidingen en gratis entree. Nou, zo, daar ben ik wel wees mooi. www.museumjouren.nl. We gaan eerst verder met leuke muziek. We gaan naar je folkmuziek luisteren van Rapalje. Rapalje komt uit Grijnsboy. Maar ze treden oerrobel op wat ze vregen willen. Vermidje, jij hoort nummer Home is where my friends are. Dan gaan we naar Duitsland, Adenoy. En dan gaan we naar de band Siri. Siri is een hele leuke zangeres bij haar muzikanten. En dat is wat country rock muziek. En ze treden op voornamelijk op hele grote festivals. En vermediëren jou het nummer Hold On. Nou, dat is een hele goede tip. Maar we beginnen met Rapalje.
2: Hoi!

0: En toen wist het toch, hou rond. Dit is de band Siri. Ze komen uit het Sauerland, waar je krijgt over de grens. Ze hebben wat country rock muziek. En het nummer dat heet Hold On. Hoe vind je deze muziek, Johannes? Vind je dat leuk?
1: Deze muziek is wel heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is er was van Siri yet?
1: Nee, ik heb helemaal net yet over Siri net.
0: Nee, want we screwen dat als S-I-I-R-I. Ik heb er eerst ook net mee uit, maar samen is typte ik dubbele letter I in. En ja. Toen kwam ik hier uit. Ik denk, hey, dat is leuke muziek. Dat kan ik er straks ook mooi herinneren.
1: Klopt.
0: Deze band treedt een heel soort op het festival. Dat boek ik wel eens. Een soort succes. En deze dame, de zangeres, die werkt een heel soort bij haar ouders op een boerderij.
1: Aha.
0: En dat is allerhande werk. En Dennis is in de muziek bezig.
1: Als jongen.
0: Ja. Ja. Nou, we hebben hier nummer even, Johert, let me dan een stuk 2 uur en nooit waar ben. Waarom mooi deel 12 van country folk en rock and roll? Tot dit jaar, Jo, de Birds en Mr. Tambourine Man.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, dat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij de 12 uur van Country Folk Rock'n'Roll. Mooi Arne van den Berg.
1: En Johannes de Vries. En wij starten deze 12 uur met The Man of Music. En die bestaan uit vier malen. Misschien ben ik nog wel vrouwen bij, maar ik ken het. Want wat voor geslacht dat het is. Maar in ieder geval, ze zijn wel mooie vier. En het nummer heet A Stronger Hand. En dit is country gospel muziek, daar begonnen wij. Dat waren de oren mooi. Nou, we hebben nieuwe muziek van de media. En we hebben een interview om jou te draaien met Elisabeth Hope. Ik hoop dat ze thuis is. Dan komt het al een boek leer. Daar reken ik op.
0: Een mooie vraag aan Onnoitocht.
1: Nou, dan moet ik even, dat moet ik nou even draaien. De dok even onderwijs. Even al iets erin, maar een limerick screw.
0: Ja.
1: Dat is echt wel leuk.
0: Dat is altijd mooi.
1: Ja, vind je het mooi?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja, ik vind het echt mooi.
1: Ja, ik krijg wel vaker even reacties.
0: Complimenten.
1: Dat is leuk om mooi te beginnen.
0: Ja.
1: Nou, we gaan eerst even hier naar de band Stickleback. Ze komen met Brabant, ze hebben wat rockmuziek. Hier van mij het nummer The Devil in Disguise. Daarna gaan we naar nieuwe muziek van Rough and Tumble. Die komen bij Den Haag, die zit ik wat op rockgebied. En ze hebben een nagelnieuw nummer wat ze pas zei. En dat heet Thank You. Nou, werd ze voor bedanken willen. Ik denk voor het luisteren en voor het kijken van een cd. Zoet net zo weer, Johannes.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ik denk het wel. We jij het even in dat nummer, maar we jij eerst even een nice Stickleback. Ja,

0: hij is al rond. Ja, ik ben er ook wel omlaatje, ja.
1: Ja, heb je jou rond?
0: Ja, heb ik jou rond, maar volgens mij, Johannes, weet ik ben wat luider.
1: Ja, deze weer weer mooie. Nee, valt mooi, hè? De geluid die valt weer. Ja, die weer perfect.
0: Nou, ik deed wat in mijn koptelefoon. Ik denk, oh jee, ik heb hem gauw zachter gehoord. Hij kwam hut binnen. Maar dit weer wel een leuk nummer, hè? Rough and Tumble. Ze heet de band en ze komen uit de buurt van Den Haag. Weet precies hoe dat te heet, dat is mij onbekend. Maar in ieder geval zien een mooi nummer. Thank you. Ja, dus die lid waar wij, je was even vaker hier in country folk en rock and roll. Hebben wij het waarbericht, Johannes?
1: Ja, ik zal even de waarbericht even starten, want ik ben benieuwd naar hoe het komt met de komende weken.
0: Ja, ik wel.
1: Ja. Nou, hier komt de waarbericht.
2: Radio Spannenburg Waarbericht, met Jan Lulke van Ommen.
3: De verwachting. Als wij sjuggen van de morgen, dan is het rustig. Er zijn wat sluierwolken en het is wat mistig nog west van morgen. Maar er is ik al gauw rond voor de zinnen deze morgen. En na een toch wel frisse nacht, de wintertemperatuur gestaag op. Om 10 uur is het zo'n 13 graden. Morgen midden is het, van de midden bedoel ik, is het zo'n jontje graden. En vooral, bij u kan er wat meer bewolking voorkomen. Maar ik de zinnen komt hier en daar wel tevoorschijn. Ja. De wien is zwak tot matig uit het westen en het bloed droeg. Joen neemt de wolking uit het westen ta. Uiteindelijk moet je de kustgebieden kans op een bui. Volle ruim werd erbij net verwachten. Vannacht trekken de buien via de provincie. Ik dan valt er wat lichter ruim. De binnenwolkenvelden en de opklaringen bij minima tussen de 9 en de 10 graden in. Morgen is het in de maand die het regionaal bewolkt, maar een spatje ruimwetter. Al snel breekt de zinnen steeds meer terug en dan is het een tijd vol opzinnig. Letter is er wat sluierbewolking en het wordt zo'n jontje aan 20 graden. En daarmee is het een heerlijke dag om er even op uit te gaan. Men je kent de zinnen ik er volop bij wijzen. Het is op en top simmerwaar. De zinnen schijnt namelijk uitbundig. En de temperaturen erin nog wat verderop. Het wordt zo'n 20 on 22 graden. Maar weinig wien. Ja, het is genieten. Deze is waarschijnlijk de laatste dag, maar stralend nice simmerwaar. Het wordt op nice zo'n 20 tot 22 graden. Maar volle rondte voor de zinnen. In de rin van de miljoen berieke buien in het zuidwesten van de provincie in Demmen komt een einde aan de droege periode. Bij die buien kennen tonger en windstitten voorkomen. Daarna is het wisselvallig, dagelijks trekken buien over uw provincie. Soms kan een dag echt heel wiet verrennen en is er volle wien. En demo liek het weer herfst, dan ik echt begon te wijzen. Nou ja, sommige mensen zullen zeggen eindelijk, want het wien natuurlijk wel heel lang simmer waar. Maar de temperaturen die zullen vol als schommel je roende graad of zegtje. En daarbij bloedt het nog een tiert, zacht voor de tiert van het hier. Ont naar wieken.
0: Wat nou weken, ja, in ieder geval. Dat is een prachtige waarberichten. Hè? Dat we eerst best bezinnen. En dan is even wat beter. Hint op techniek, want daar heb ik wel verlet van, Johannes. Ja,
1: ja, maar ik vond dit waar ook wel mooi, hè?
0: Jawel, ja. Ja, met wel wat van beide. Hè? Want er was dan hebben we weer een lege wetterstand. En daarin de zeilschepen weer vast. Dat is ik niet goed, hè?
1: Nee, dan is het ook niet goed. Hè? Dan krijgen we daar weer commentaar over.
0: Ja, precies. Ja, we gaan gauw even naar die keuze. En dan heeft de band het koude mee me regelen, hè?
1: Ja.
0: Kate Gambino.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En die hele leuke Tex-Mex muziek. En vanmiddag letten wij hier het nummer FIFA, Sik en Do. Remy. Dat bestaat uit 2 delen, maar het gaat heel goed. En daarna, zie nog even trooi, Hans?
1: Ja, ik zie even nog een heel mooi nummer achteraan.
0: Ja, nou, oké, let deze maar jaren.

0: Nou, je luistert naar de grootste hit van Pussycat. En dat is Mississippi. En Pussycat die zong onder leiding van Tony Willis. En ze kennen het geweldig goed van. Af en toe als jij dit nummer naar voorbij komt, dan denk ik, ken wel wat vaker. Ja. Vind ik niet jongens, dat kan wel, kent wel volle vaker, deze leuke muziek.
1: Ja, dat kan wel volle vaker. Maar ja, ja als ik tijd heb, dan moet ik wat vaker Pussycat draaien.
0: Ja, maar dan heb je tijd genoeg. Ja. Dan heb je moeten met je draaien worden sport. Dus het draaien worden,
1: ja, klopt. Ik kan een nummer kleed
0: ja,
1: zetten.
0: Ja, ja. Pussycat te draaien, ja. Want ze hebben heel wat hits.
1: Ja, want, ja, heel mooie hits.
0: Ja, zeker ja, weten. Ja. Nou, we doen nog even twee nummers achter elkaar. Noordse Dirty Boy er net zo lang. En dan zie ik je weer onder wiel in contact met Elisabeth op. Dus we gaan eerst nog even hier naar de Lena Rockers uit Duitsland met de School of Rock'n'Roll. En daarna hebben we een nieuwe band die heet de Penny Creek Band. Weet ze precies waar ik kom, weet ik niet, want ik kwam ze samen zien op Spotify. En vooral dit nummer, Getting On With My Life. Dus ging verder met je leven. Zo kan je dat wel even omzetten. Nou, in ieder geval, we gaan eerst naar deze beide nummers.

0: Ja, langzaam maar zeker doen we dit nummer even weg. De Penny Creek Band, want Esther die zit op dezelfde lijn. Dus dat kan ook even niet anders. Esther, van harte welkom in Country Folk en Rock'n'Roll.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ah, goedemiddag. Oh, je komt luid en duidelijk kom je hier binnen.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ja, dat is helemaal goed. Mooi. Ik heb even een limerick voor jou geschreven. Hij is kort, maar krachtig en geballen, maar kleine zinnetjes gebruikt. En daar staat, tjonge, tjonge, jong, wat een prachtige song heeft Elisabeth Hope gemaakt, die vele harten raakt. And that's not wrong. Ik heb het zo even bedacht, want ik kon niet meer rijmen op die andere. Ik denk, nou, ik doe even een Engelse zin op laatst.
1: Nou, wat leuk. Hartstikke mooi.
0: Ja, vind je hem leuk?
1: Mooi gemaakt.
0: Oké.
1: Ja, heel mooi. Ja.
0: Oké.
1: Kom maar krachtig, hè?
0: Ja. En dan krijg je even de hartelijke groeten van radiocollega Henk Jansen.
1: Nou, hartstikke leuk. Doe Henk de groetjes maar even terug.
0: Ja, dat zal ik ook even doen. En dan wil ik als eerste even van jou weten, hoe is die song eigenlijk ontstaan? Want ik vind, eerlijk is eerlijk, ik heb alle songs van jou beluisterd, maar tot nu toe vind ik deze nieuwe van jou wel de mooiste.
1: Oké, okay, nou mooi, leuk om te horen. Ja, nou eigenlijk is die, het was eigenlijk een song die John en Nienke uiteraard weer gemaakt hebben van Neo Music uit Bovensmilde.
0: Ja.
1: Die hadden zij nog op de plank liggen.
0: Aha.
1: En ja, zij hadden echt zoiets van, nou weet je, dit is echt een nummer voor mij. En nou, ik ben het daar helemaal mee eens, want ik hoorde hem en ik was ook direct verkocht.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het zelf ook gewoon een heel mooi nummer. Ja, een fijne sound.
0: Ja.
1: En een lekker nummer wat in je hoofd blijft zitten. En ja, waar je toch ook wel... ja, ook wel vrolijk van wordt eigenlijk.
0: Nou, zeker weten. Iedereen wordt er vrolijk van. Dan krijg je hier al reacties nou, van... Wat vrolijke muziek maakt Esther eigenlijk.
1: Nou, super. Ja, leuk.
0: En daarom is hij ook turboschijf geworden, Esther, hè?
1: Wauw, geweldig. Ja, dat is echt super.
0: Ja,
1: heel mooi.
0: Ik gebruik jouw andere naam ook even. Want ik vind je op pseudonym... artiestennaam vind ik ook leuk. Elisabeth Hope. Maar Esther heet je officieel.
1: Ja, het maakt niet uit hoor. Allebei is goed.
0: Allebei is het goed en allebei, daar reageer je wel op.
1: Ik luister naar allebei, dus dat scheelt.
0: Ja, ja, die song van John en Nienke, hebben ze die zelf geschreven dan?
1: Ja, die hebben zij. Ja, zij schrijven mijn liedjes en zij maken mijn nummers. Tot nu toe heb ik alles bij hun opgenomen.
0: Oh, en die andere liedjes die je gemaakt hebt, die is ook geschreven door die beiden?
1: Ja, ja. Ja, ik heb wel mijn ideeën aangeprezen natuurlijk,
0: ja,
1: waar het
0: over
1: gaat of dingetjes. En zij maken daar gewoon fantastische mooie songs van.
0: Ja, de complimenten die gaan daar ook heen, want ik vind het geweldig.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nou, maar ga je zelf ook eens een liedje schrijven of niet?
1: Ja, ik ben wel bezig hoor. Ik heb wel heel wat krabbeltjes liggen.
0: Ja.
1: Maar ik ben wel een beetje ultra perfectionistisch, zeg maar. Dus ik vind het wel lastig.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel mooie dingen liggen. Dus ik wil daar wel zeer zeker mee aan de slag.
0: Oké, nou, dan reken ik op jou. Want kijk, ik schrijf zelf ook, alleen ik schrijf meer gedichten. Maar ja, ik ben ook weer perfectionistisch. Dus ja, dat is moeilijk.
1: Ja, dat is heel lastig. En ik heb ook wel samen met Sipke Visser geschreven van No Saints.
0: Ja, die ken ik ook
1: en
0: wel.
1: En dat ging ook hartstikke goed. Zij zei ook al, moet je wat meer mee doen? Ik zei, ja, dat weet ik wel. Maar ja, het is soms ook een beetje tijd. En je moet het durven, hè? Dat is natuurlijk ook.
0: Zeker weten. Juist, precies. Ja,
1: ja.
0: Bij elk lied wat jij zingt, heb je dan dezelfde muzikant?
1: Met de optreden bedoel je?
0: Ja, als jij met band gaat optreden?
1: Over het algemeen wel, maar we hebben wel eens invalmuzikanten erbij. Dus het wil wel eens wisselen. Maar over het algemeen treed ik wel gewoon met mijn vaste band op.
0: Ja, en heeft die band ook een naam? Of is dat Misschien wel.
1: Nee, het is eigenlijk gewoon Elizabeth Hope en Band. We zijn wel soms aan het brainstormen, no? om de band toch een naam te geven. Maar dat zijn we nog niet echt over uit.
0: Oh, ik had eerst al gedacht EHBO. Dat staat niet alleen voor eerste hulp bij ongelukken, maar het staat ook voor Elizabeth Hope Band onderweg.
1: Oké, okay. Ja, dat is wel heel grappig inderdaad.
0: Kijk, je gaat dan met de band onderweg, dus dan kan je zeggen, oh ja, dat kan ik er ook van maken. Je hebt vanmorgen trouwens, heb ik er even over nagedacht. Ik denk, nou, het zou kunnen.
1: Nou, ik zal het in een groep gooien.
0: Ze zullen wel verrast opkijken, denk ik.
1: Nou, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, je hebt nou zoveel nummers gemaakt, Esther. Wordt het ook tijd voor een CD-DVD?
1: Oeh, nou, wie weet, hè? Wie weet dat nog gaat komen.
0: Nou, dan ken ik je ook eens op DVD zien.
1: Ja, dat het zou leuk zijn, inderdaad. Ja, daar heb ik nog niet echt bij over nagedacht, maar wie weet.
0: Ja, want jullie treden eigenlijk veel op bij jou in de buurt. En dat is niet hier.
1: Ja, klopt, ja. Over het algemeen worden wij heel veel hier in de regio gevraagd. Maar tuurlijk, wij vinden het ook erg leuk om elders in het land te komen spelen. Absoluut.
0: Ja, even een andere vraag. Is jullie muziek ook geschikt voor line dance?
1: Wij hebben één keer op een line dance festival gespeeld. En ik moet zeggen, de mensen waren erg enthousiast. En nou, die waren best wel... dat zij wel heel erg... proberen om op onze muziek te dansen. Ik moet zeggen, niet alle nummers zijn denk ik geschikt.
0: Nee.
1: Maar ik vond dat dat ze het goed hebben opgepakt.
0: Ja, passen jullie dan het repertoire ook erop aan? Of zeg je nou...
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, we gaan wel echt kijken van inderdaad, waar spelen we? Ik speel natuurlijk ook heel veel kleine akoestisch.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk meer luistermuziek. En, maar als je op een mooi festival speelt, ja, dan gaan we wel knallen natuurlijk. Dan willen mensen niet in slaap vallen. Dan willen mensen echt gewoon lekkere, vlotte muziek horen.
0: Precies, ja.
1: Dus daar passen wij ons repertoire zeer zeker naar aan. Ja.
0: Helemaal mooi. Nou, woon jij vlak bij Duitsland. Ga je ook eens een keer een Duits country nummer maken?
1: Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht.
0: Nou, misschien een idee voor John en Nienke.
1: Nou, wie weet. Hè? Wie weet. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zeg ik altijd. Nee. Dus,
0: of misschien wel
1: nooit, nooit.
0: Of misschien wel een slagernummer.
1: Nou, wie weet. Ja. Nou, dat is niet echt mijn... ik heb een hele brede muzieksmaak, hoor. Maar als ik... mag kiezen, dan is slagen zitten mooie nummers bij, maar ik denk niet dat het voor mij weggelegd is.
0: Nou, je mag het heus wel eens een keer proberen.
1: Ja, ik kan het altijd een keer proberen, hè?
0: Ja, dat, ik denk ook wel dat jij er zelf naar avond op zal kijken hoe leuk hij het vindt.
1: Nou, wie weet. Ja, wie weet.
0: Je treedt je ook overal op, het zij met de band, waar jullie gevraagd worden? Of zeg je wel eens nee? Jij zegt, nou, dat heb ik liever niet. En op een of andere...
1: Nou, op zich. Ik heb wel een keer wat geweigerd. Die mensen wilden graag dat ik met een geluidsman ging zingen. Ja, dat is iets wat ik niet wil en niet doe. Nee. Ik zing eigenlijk altijd met band of met gitarist. Of dat vind ik gewoon veel mooier en puurder.
0: Ja.
1: Dat is echt muziek eigenlijk, hè?
0: Ja, duo.
1: En niet dat het andere niet goed is, hoor. Maar dat voelt voor mij niet kloppend.
0: Het is of duo of band. Zo kan je het beter zeggen, dus.
1: Ja, precies.
0: En heb je ook voorkeur voor podia in de buitenlucht? Of podia bijvoorbeeld in theater?
1: Ja, theater is ook heel erg mooi.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook echt luistermuziek natuurlijk.
0: Ja, is het...
1: ik heb niet echt voorkeur. Ik vind wel, ik vind eigenlijk allebei heel erg mooi. Ik vind vaak wel, festivals zijn hele leuke sferen, waar het aan hangt. Gezellige, vrolijke, feestelijke sfeer. En vaak, ja, als je vaak klein akoestisch speelt, is het heel puur. Dan is het echt heel kwetsbaar. Dat vind ik, heeft ook wel weer wat.
0: Ja.
1: Ik heb niet echt voorkeur. Ik vind alles leuk.
0: Oké, want het schiet mij in de gedachte. Ik denk, is het ook tijd voor jou om een theatertour te doen?
1: Ja, nou ja, wie weet. Op zich zou ik dat wel leuk vinden op zich. Een klein theater, misschien dat daar wel vraag naar is.
0: Kijk, die zitten hier ook, dus dan hebben we kans dat je hier eens komt optreden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Nou ja, wie weet, hè?
0: Oké.
1: Wie weet wat er nog op mijn pad mag komen...
0: Nou, ik denk nog genoeg leuke dingen. Als jouw muziek horen, dan zijn ze allemaal wel om.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit in ieder geval.
0: Ja, heb je trouwens meerdere reacties al op dit nummer gekregen?
1: Ja, heel veel. Echt heel veel. Ja, echt hele positieve reacties. Mensen, het valt allemaal heel erg in de smaak.
0: Goed
1: dus
0: zo.
1: Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Ja.
0: En valt jouw muziek ook nog te combineren met je baan?
1: Ja, het is soms even puzzelen, want ik heb natuurlijk geen doorsnee-baan, al laat ik het zo zeggen. Ik heb mijn eigen kapsalon.
0: Ja.
1: Dus ik heb genoeg bezigheden rondom mijn muziek voor mijn bedrijf ook. Dus het is soms wel eens een beetje puzzelen. Maar goed, het voordeel is, ik kan zelf mijn planning doen. En over het algemeen, de optredens zijn vaak in het weekend. En dan ben ik natuurlijk, zondags ben ik natuurlijk altijd vrij. En zaterdags kan ik mij natuurlijk vrij plannen.
0: Ja.
1: Dus dat, zolang het te combineren valt, is het hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja, en zing je wel eens even onder je werk of niet?
1: Nou, dat eigenlijk niet. Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Nou,
0: misschien
1: ik ben geen zingende kapster.
0: Nee, het zou misschien kunnen, want dan heb je zomaar fans extra.
1: Ja, dat kan natuurlijk wel, inderdaad. Ja.
0: Oké. En wat wil je tot slot nog de luisteraars meegeven, Esther?
1: Wees lief voor elkaar. Wees lief voor elkaar in deze wereld. En beoordeel niet iemand op de buitenkant. Hè, als je het hele boek niet kent, bewijzen van.
0: Ja.
1: Is gewoon lief voor elkaar en heb respect voor elkaar. En zet heerlijke muziek op om het leven gewoon leuker te maken.
0: Nou, dat is heel mooi gezegd. Daar sluit ik me wel bij aan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Ik wou je hartstikke bedanken voor het interview. En ik wens je heel veel succes. En jouw muziek is nou in diverse programma's. 2 weken of 2 weekends lang. Ja, door de week ook. Te horen. Dus we maken veel reclame ervoor.
1: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke bedankt. En hartstikke leuke uitzending verder gewenst. En luisteraars natuurlijk goed. Ook hartstikke bedankt.
0: Komt goed,
1: Esther. En ik hoop dat mensen genieten van mijn muziek.
0: Tuurlijk wel. Daar zorgen wij wel voor.
1: Nou, helemaal goed. Dankjewel.
0: Dankjewel, Esther. En hier is Ride the Miles. En dat is tevens de turboschijf.
2: Radio Spannenburg. Ride the Miles. Van Elisabeth Hoop is

0: Dit is een prachtig nummer van de Colonel Hammonds voor een Ticket to Heaven. Dat nummer kwam voorbij. Nooi, het nummer van Cotton Green en Nobody Knows. Nou, even hoe die Ticket to Heaven. Er is ook een line dance kind daarvan. En die heet Take It Away. Ja, hoe is het mogelijk al? Deze band die had gewoon de nummers op cd zetten. En tevens de line dance nummers. Nou, hoe mooi is dat? Op de line dance, dat je daar op de wang kennen. Dus in de country folk en rock'n'roll hier bij RTV Spannenburg. Ja, nou, ik heb even nog een meedeling van Joen, want Joen in Lemmer in Papageienhoes om jou wachten. Dat treedt Gerbrig van Dekken op. Gerbrig en de band. En de band heet het Grote Gwot. En ze doen een waai van dringen, maar dat is het thema. En ze hebben een heel soort muziek van Dolly Parton. Nou, dat wordt denk ik wel heel drok daar in Papageienhoes. Dat jet er ik mooi. Het is een voormalige sjerke. In de Lemmer werd dat optreden. Jongt werd dus een hele goede akoestiek. We gaan naar Duitse muziek. En dat nou bij Johannes? Kunnen we nog wat waar draaien of niet?
1: Even zien. We kunnen deze nummer draaien. Dan kunnen we dan ook congeren. Dan kunnen we dan
0: dat hebben we nou wel.
1: Ja.
0: Nou, we hebben een hele vrolijke muziek van Lena Milewix. Die komt ergens uit Duitsland bij. En die heeft een nieuw nummer. Kus mich, ich erb den Hof. Die draaien we eerst maar even.

0: Ja, deze dames is razend populair. Lena Milowix. En dan komt die Duitsland bij. Trouwens, vrouwen horen dat vijf. Dan hebben we er een gepresenteerd slagerprogramma. Zeker even belusteren.
1: Die Duitse slager ontleden hoe ze praten.
0: Ja, precies. En daarvoor hebben wij friske muziek.
1: Ja.
0: Dit komt helemaal goed. We kennen je nummer van. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. We wensen je een heel mooi weekend. En we gaan even naar Grijns voor het laatste nummer. Naar de band Kotschenblees. Hebben wat... hele leuke muziek, want ze zongen ik naar oor hunzelf. Dus het nummer dat heet precies hetzelfde als de band Kotschenblee. Nou, want oor een keer, goed weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gewoon Friesk, non-stop.

Dit is mijn voicemail. Ik ben even de waande mooi hele oren dingen en kan dus mijn telefoon net opnemen. Kist mijn sms'en, appen, faxen, mailen of kist hier een berichtje even te litten naar de toon.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl, waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deutsche Schlager- und Lederhose-Parade mit Anton und Anton.
3: Radio Spannenburg.
2: Radio Spannenburg.
4: Von Elisabeth Hope ist der Turbo-Schreiber.

0: Turbeschijfje op Rijs van den Burg. En dat is Elisabeth Hope en Ride the Miles. Van de morgen bekendmaking in de gezellige Sneutemoon. En Lustra, een hele goede middag. Welkom bij die Deutsche Slager und Lederhosenparade. En we horen Anton die er ook bij. Goeie middag, Anton.
1: Ja, goeie middag, hoor Anton. Goeie middag, Lustra. Ik namens mij van harte welkom bij die Deutsche Slager und Lederhosenparade. En dit weer een hele leuke Turbeschijf van Elisabeth Hope. Ride the Miles betekent ze volle als 3 kilometers. Dus het kan betekenen, je zet het zo wat optredens en ze moet daarom een soort rijden. Of ze heeft een vriend en die wint ergens in Limburg. En dan moet ze van hem en ik een heel soort scoft rijden voordat ze er is.
0: Ja, dat ken al ik. Again, misschien gaat het ook wel samen op.
1: Ken ik nog wel eens.
0: Ja, soort optredens en een vriend of een vijand. Een heel soort kilometer verderop. Met ja, dat met Ken, Wol, hier.
1: Ja.
0: Nou, nog een klein Duitse muziek. Hier op Ruijs, spannend.
1: Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat vinden wij mooi. En ik heb hier een uitzag van Peggy Mangerts. Kerst in de Wommel.
0: Peggy Mangerts,
1: die vroeger weer die al heel bekend in de Santa regering. Maar als ze nou zoals dan denkt, nou die is ik wel dikke Santa.
0: Oh, zo, ja.
1: Misschien een nou wel.
0: Ja, Peggy Mangerts, ja. Meer en meer wat de dagen.
1: Ja, en die heeft nou een nummer maken met Olly P.
0: Oh.
1: Wist wat hij heeft volgens mij zijn petje op of zo?
0: Ja.
1: Ik geloof dat Olly P is.
0: En, ja, dat is die DJ, hè?
1: Ja, yes, precies. Ja. En die heeft een nummer maken wat hit. Met 17 had man nog dromen. Nou, dat is weer, maar volgens mij is dat nummer ik van oude artiesten. En dan ben zijn hier maar komen omdat de vorige, die had een hit met hand, dan was zijn thee.
0: Ja, en wanneer deze uitkomt?
1: Nou, die staat op een cd van 2024, van Immer Wieder Sonntag, want die krijgt Oscar.
0: Die krijgt Oscar.
1: Ja, ik denk, vult mijn nummer draaien.
0: Nou, dan is er wel vrij recentelijk dan, is er van vorig jaar.
1: Dat denk ik ook wel. Ja. Nou, dan kunnen we wel mee komen.
0: Ja. Nou, dan hebben we een nummer van Beatrice Eagle. Dat is het nieuw nummer. Het is wat rustig, het begint wat rustig. Zeit zum Heiko. Maar eerst even een piggyback.

0: Ze komt uit Zwitserland en het is Beatrice Deakley en Zum Heiko. Zum Heiko, dat is Harold de Nijste.
1: Nou, die heeft helemaal goed met zijn rustig functie, maar ik ben niet.
0: Begin even, hè, niet lijst even. Nee, net niet eens. Ja, mooi. Mooi,
1: hoor. Ik vind hem wel heel mooi. Oké. Okay.
0: Nou, daar gaat het om.
1: Ja, prima combinatie qua stem en qua muziek. Ik zorg even in de gids voor June en voor de BDR. Dat is wel een leuk spul. Ze hebben een kwartier uur achten. Legendar is dit erbij. Legendair. Weer feiern ABBA. En ihre hits. Nou, dat is heel leuk.
0: Oh, ABBA. ABBA hits.
1: Ja, kwartier uur achten tot kwartier voor het zingen. En dan is het ook wel leuk. Dan is nog een keer legendarisch onze muziekerinnen van Hildegard Knef bis Helene Fischer. En dat duurt maar laatst dat het hier wordt album. En dan komt er nog een legendarische, een zeitreizen met Riccardo Simonetti.
0: Wie dat?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ten heeft mijn buurman die het was.
0: Oh.
1: Maar in ieder geval, nee.
0: Weet je niet de vroegere buurman?
1: Nee, die ken ik ook niet. Dus het is wel leuk, Sien, op de WDR. Op de Warboarder net zo van. Nou, zo haast ik even besnijden, Sien. Wat er wat leuks is. Maar we beginnen eerst even naar Kafila. Dat is die donkere zangeres. En die kwam samen in het Nijs. In die Giovanni Sarella show. Weet je dat nog?
0: Ja, dat weet ik nog. Ja. Ja, die hier een huwelijksaanzoek hebben. Vorige keer ik al eens nog aan.
1: Een huwelijksaanzoek? Nou, nee, dat niet direct. Ze mocht direct een nummer zingen. Ja. Want ze was achtergrondzangeres. En dan mocht ze zelf een nummer zingen. Van...
0: dan ben ik in de war, ja.
1: Van,
0: ik weet niet iets wie aan mij huwelijksaanzoek. Maar dan is dat nog niet.
1: Ja, dat is nog niet. Ja. Deze die hier al een vriend... misschien ben ze ondertussen niet vertrouwd. Want ze zijn er allebei de zaak verliefd uit. Maar ja, zij mocht een feske zingen van... hoe heet die dame ik alweer? En daar zongen ze zelf wel eens wat van. Maar dan mocht het dus voor het publiek. Nou, en toen dat gebeurt weer...
0: En wie dat ik alweer, hè?
1: Ja, dus zit ik even...
0: Ik weet het niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, dat kan je aan zijn samen in het zin zitten. Een hele bekende zangeres, Tina Turner. Ja, we kunnen voor ze wezen.
0: Ja, Tina Turner zeker.
1: Dat zou ik wel kennen, maar dat weet ik zelf uit mij. Maar in ieder geval, ze heeft nou ook een Duits nummer maken, nog eenmaal verrukt. En dat bedoelt ze, toen ze een heel lang jonger weer, nou toen weer ze helemaal verliefd en achter. Toen mochten er meer dingen dan dat nou mooi.
0: Ja, ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar bij mij maakt het nou ook mooi, hè?
0: Oké. Dat is te goed.
1: Nou, dat wil ik niet beweren, maar ik ben net zo streng.
0: Oh, nee.
1: Doe maar. Doe maar strenger dan mij.
0: Ja, oh ja, is dat zo? Doet meer leid. Nou,
1: ja?
0: Dat is het volgende, dat nummer wat naar haar komt, dat is van Early Dean Johnson. Maar eerst even een kaffila.

0: Top Me Light van Earl Dean Johnson. Jeroen Bruijs van Amber. Een beetje wat een Elvis sound, vond ik wat.
1: Ja, echt, ja, het wat een Bauke sound.
0: Bauke, ja, Bauke. Maar Bauke liet het ik wel een soort op...
1: Ze liet Jolly op Elvis. Ja, ze liet Jolly hebben wat op elkaar. Ik liet ik wel wat op die, hè.
0: Heel het zo? Ja. Qua stem of qua uiterlijk?
1: De beide. Beide wel wat.
0: Ja, dat wordt net oorde.
1: Nee, dat heb ik net wel. Ja, het doet meer leid, hè, maar als die song goed beluistert, hij meent het net zo erg.
0: Nee, meende het net?
1: Nee, hij zong dat heel stellig. Oh. Dus hij meende dat net zo heel erg. De meeste komt dat wat op mij.
0: Dat is stellig dat, denk ik dat ze het wel meende. Maar ze een beetje wat mijn hazeling komen.
1: Ja, zit er wel wat in.
0: Oké.
1: Ik zou even naar Moan, dat is 9. Dat dit jaar deed, ja, dat is nou eigenlijk niks meer. Hè, want ja, je bent weer de zondag zit er net. En die is opgehouden en zo gaan we even naar de ZDF. En ja, daar hebben we verder gehad en tolle woorden, tof dat twee. Nou, we dat ik opgehouden, maar wat schetst mijn verbazing? Ze komen we toch snel te weten waarom. En dan ben ze on tour. Fernsehgarten on tour. Tussen 12 en 2.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch heel leuk. Ik ben benijd wat ze nou binnen. En wat voor spultjes dat ze doen. Ik vind wel wat een te volle spultjes dat ze dat doen.
0: Ja?
1: Te weinig muziek. Dus ik zal er een mail zien sturen. Heb je dat mailadres? Ik? Want dan sta ik er even...
0: Nee, maar stel je Google hier.
1: In Google hier.
0: Ja, dat lijkt mij best. Oké.
1: Ja. Er wordt inderdaad maar bemoeien.
0: Nee, ik wil inderdaad maar bemoeien.
1: Nee.
0: Ik wil geen keer kerst.
1: Nou.
0: Dat is beter misschien dan naar de televisie zien. Dat is nou snijden, maar 11 oktober. Dan is de Zangerlust Jouweren. Die organiseert op snijden te wonen een vogeltje merken.
1: Oh ja.
0: Waar volière vogels kocht en verkocht kunnen worden.
1: Ja.
0: Ja, en daar ben ik handelaar nog mee, mijn vogelvoer. En benodigdheden. Dus er is ook zangzaad.
1: Ja, er is ook zangzaad. Maar wij meteen ook, maar ik heb een jodelie.
0: Ja.
1: Is er ook jodelzaad?
0: Ja, jodelzaad. Dat is dat van een gemengde kanarievoer.
1: Ja. Oh, dat is dat helemaal. Nou, wanneer is dat?
0: Dat is 11 oktober.
1: 11.
0: Van Jochen tot Jouwertal. Dat is de Maas.
1: Ja, oké.
0: En dat is bij Zwimfen in Jouweren.
1: Zwimfen?
0: Ja, dat is de zeewaard draaien in Jouweren.
1: Ja, ja, ik weet wel wat Zwimfen is.
0: Nou, daar kan je dan vogeltjes verkeepje of keepje. Ja. Of gewoon even zien.
1: Ja.
0: Hè?
1: Nou, dat ligt het mij wel goed aan. We gaan even naar Brenholz Lustrien. En die toch een nummer wat heet Een Sommer Wie Damals. En dat zit ik weer op die cd van 2024. Dus ik vrij recent.
0: Ja. Ja, en daarna hebben we een nummer van Alexander Rier. Ja, nooit van je, maar nee. Hij heeft een nummer gebracht die Smetterlingen Sint Suru.

0: Ja, de Smetteling en de Vlinders, die binnen we erom. Maar volgens mij is het nummer eigenlijk meer geschikt voor de maaitiet. Want dan komen de Vlinders weer. En de meeste Vlinders die hier en nou weer omdat het nou juist is.
1: Dat is
0: of,
1: ik weer.
0: Vergis ik me daar nou in.
1: Dat is wel weer, maar er binnen wel van die typisch donkere Vlinders.
0: Oh, die pas je aan bij de, het aantal oeren daarlicht.
1: Ik denk dat het gewoon yes Vlinders
0: is. Oh, ben het nou. Oh, wat erg.
1: Tenminste, dat bedenk ik zo, maar ja. Maar die is ook nog wel. Ik zou net meer die schoenmakertjes en die witte Vlinders, die is ook niet meer.
0: Nee, die is ook niet meer.
1: Nee, dat vind ik wel jammer, want ik moeder was altijd graag even naar Sien. Ik probeer wel zingen dat ze bij mij komen op een hand, maar dat was er net.
0: Nee?
1: Nee. Ik zou bedenken dat is Anton, dan geven we net zitten. Ja, ik weet niet wat die Vlinders denken, maar...
0: Hè? Nee, maar ja, je kan net volle denken, zo'n grote holle heet er net.
1: Nee, dat is wel weer. Maar ja, je weet het nooit.
0: Nee, de juiste vakantie is er ook weer aan te komen. En dan, dat betekent dat het Woudekemaal, maar de Lemmer weer een paar dagen open is. Zoals onder oren op 13, 14 en 15 oktober. Dan draait het Woudekemaal weer tijdens de oefendraaidagen weer onder stoom. Dan is er weer een opleiding voor bedieningspersoneel.
1: Oh.
0: Ja, om, ja, de Woudekemaal is er om... bij heeg wetter om het overtollige wetter weer uit te voeren.
1: Ja, ben je zelf wel geweest?
0: Nee, ik ben er nog nooit geweest.
1: Ja, ik ben er al 2 keer geweest. Maar het is wel heel interessant. Het is echt van het oude spul.
0: Ja.
1: Hè, wat er draait en wat in werking is. Maar ik geloof ook wel dat het een goede opleiding voor hem is. Want dan moet je net even een hendeltje verkeerd om te lopen.
0: Nee, en ja, dan moet je er ook feeling voor hebben. Hè?
1: Ik?
0: Ja, nou, op die 3 dagen dat het publiek weer welkom is, is het iepen van jouw helven tot 4 uur.
1: Oh, oké.
0: Dan kan je het bedrijf in, of het gemaal in bedrijf beleven.
1: Ja. We gaan even naar je Melie Steinta, die bent in Klagenfurt. En die heeft een droomleven. Of de wolpen Duits Träumerleben. En ze dacht dat heel goed, want ze liet hij me eens zien op Facebook. Ik weet niet dat het van u komt, want dat ken ik samen. Maar ze liet het me eens zien.
0: Ja, nou, wie weet wat het bijdraagt, dit programma.
1: Nou, ik denk wel dat het wel wat bijdraagt. Want er zijn toch mensen die te wennen luisteren. Waarbij even een centje die jou wat ze draait worden. Want ze vindt in de regel wel mooi. Ben ik wel die reageren niet. Maar Meli had al reageerd.
0: Oké, okay, nou dat is mooi.
1: Ja, zeker nou, weten.
0: Nou, de nieuwe nummer van San Fernando. Binnen de Golden Funchi. En dat is weer aanbracht door Rob Welts. Dat is de plugger van de San Fernando. Maar eerst even, hoe heet ze? Mel.
1: Meli Stein.

0: dat is San Fernando hier op Radio Spannenburg in die Duitse slager rond Lederhosen praten. Leuk dan, brausten binnen.
1: Nou, zeker weten, maar dit weer een heel leuk nummer.
0: Ja.
1: Jongen, ik krok van systeem. Ik denk, wat mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat moet ik weer ergens aan denken.
1: Ja, maar ik zit er nou aan te denken. Maar ja, zoveel tijd heb ik niet meer, denk ik wel, om even wat meer na te denken van wat eventueel zo'n nummer ik weer ze ken. Of van wie.
0: Ja, dat is. We hebben er wel even tijd om hem uit te schemeren. Dat bewaren we van een keer.
1: Juist, precies. We gaan even naar Catherine en Peter en Sierra Madre del Sur. En dat nummer, dat is ik van Shantikoorn. Die gebruiken dat tegen heel soort. Maar deze beide, die wien ik in die Giovanni Sarella show. Dat wie toen buiten door. Wist je dat nog? Heel groot stadion weer dat.
0: Ja.
1: En toen ze dit nummer zong, toen wien iedereen die hier alle keren een lampje aan. En dat weer heel mooi, want dat weer jongens, denk ik, wel wat laat. Hoor als de jongen of zien dat het donker weer en dat toen de heel mooi dat ze alle gasten aan kerst kon hier.
0: Ja, kerst kan het lachje van de telefoon.
1: Oh, ja, precies. Dat weer heel mooi. Dus ik denk dat nummer met maar even jaarletten. Katrien en Peter.
0: Katrien en Peter, nou, die ouder rond binnen dan stiert Lianne Hegeman. Die stiert een kleer, maar de vraag: was het ook bij me bloeien? Thank you.

0: Ja, dat weer Liane Hegeman, hier op Ruis van de Brug. Maar ja, hoe heet er dat nummer?
1: Nou, ik wil dat bij me bloot. Maar ja, ik kreeg wel de indruk van want ze zong het nog net, maar ze volle overtuiging. Dus ik denk dat haar vriend eigenlijk verder in woe en dat ze daarom die song maken. Ik wil graag dat ze bij me bloot.
0: Oké.
1: Zoet zijn het bij.
0: Nou, misschien wel, ja.
1: Dan wist ik het vol vertrouwen. Nee, we moeten er maar naar reden.
0: Ja, nou, dat is best een lare fantasie, Rijk. We schopen klok dat... Ja, het einde nadert dat wij van dit oerken.
1: Ja, ja, dat deed je vlug.
0: We zijn nog twaalf aan een hele plaats. Plaat van hem.
1: Ja, nou oké. Okay. Dan beginnen we met Marlena Milowik. Milowik, ik weet niet precies hoe we het uitspreken.
0: Milowik.
1: En die bent in de buurt van Aken. En ze zit momenteel goed vier hier op het podium. En ze heeft mijn luisteraar 100.000 streams.
0: Zo.
1: Dus dat gaat heel goed. Ze heeft een heel soort humor in haar songs. En haar song ben ik heel melodieus. En ze is ook nog boerin. En ze
0: mag
1: graag accordeon spelen en jongen, dus het smoordrok. Ik mag je optreden. Ze weer op een Oktoberfest. Zeg ik op Facebook. Dus daar ben ze als kind in Duitsland. En was dat ik wat jeder met die Oktoberfeest. Want het was kinder net opstaan. Op het in hier al. Nee, dat wou meer kan doen.
0: Nee, maar staan er nog filmpjes op?
1: Ja, van optredens.
0: Oh, dat zal dat kennen. Want het is oude ronde tongetje weer krijgen in oktober.
1: Ja.
0: Nou, en als het over 10 september is, jongen, er zat vast wel filmpjes van vorige keer. Weet je
1: wel. Ja, dat doe ik. En, maar ja, maak het ik niks, dat ben je volle bak. Hè, dus
0: ze kennen je feest uit vooruit, maatje.
1: Nou.
0: Ja, voor televisie wel.
1: Ja, voor televisie wel.
0: Ja.
1: En dan had alles opgenomen.
0: Ja.
1: Maar dan zet een nummer, kus mich, ich erb den hof. Dat betekent ze volle als kus mij, ik erf de boerderij.
0: Oh.
1: Nou, dat is helemaal, dat zoek ik wat we aan willen.
0: Ja. Ja, als boer worden was de meest.
1: Ja, nou ja, ze kennen mij een heel soort leren, want zij is ook boerin. Nou, we letten het even bij.
0: Ja, en daarna hebben we nog een nummer van Annemarie Zimmerman. En die heeft het die gevoelen van Letternacht. Ja, die zou vast mooi geweest zijn. Allee, bedankt voor het luisteren. Tot nog een keer. Hoi.
1: Ja, bedankt. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdag met Classics DJ Seats.
1: Ik zeg goedemiddag en welkom terug bij Radio Spannenburg. Daar zijn we weer met een uurtje lang de hits van gisteren en eergisteren. We noemen het Goud van Oud op zaterdag. En we voorstellen, mijn naam is Seats van Alda. Classics DJ Seats of DJ Seats draait door in Den Landen. Wat doen we? Gewoon lekkere plaatjes draaien bij het radiostation. We begonnen met Let Me Be a Lover Baby van Jimmy Bohorn. De tweede in de rij komt van Olita Adams en heet The Window of Hope.

dat is maar beter dat je dat als waarheid aanneemt, toch? Uw laatste jas die heeft geen zakken, dus niet al te veel oppotten. Ja, of je moet je kinderen wat na willen laten. Maar verder gewoon leef voor vandaag. Gewoon, ja, ik bedoel, ik praat er weer om. Het heeft helemaal geen zin natuurlijk. Dat snap je wel. Goedemiddag, mocht u net hebben ingeschakeld. DJ Sietz draait door. Nou, dat begin je als je zo praat ook een beetje te denken, hè? Op een gegeven moment. We draaien wel de mooiste muziek aller tijden.

Later op de plaat gezet als bij een geil alweer een koekje. Ja, ik heb het ook niet zelf bedacht. Je hoorde de Clash en Should I Stay or Should I Go? Je hoorde het op zaterdagmiddag hier in Goud van Oud op zaterdag. Bij natuurlijk Radio Spannenburg. Hey, tot z'n uur of zes vanmiddag. DJ Seats draait door met oude hits zoals deze van de Four Tops.

5, rol weer 2 hier bij Radio Spannenburg in Goud van Hout op zaterdag. We begonnen met Loco en Acapulco van de Four Tops en erachteraan Mr. Dennis Jones. Hij zong de African Baby met zo'n heerlijk Afrikaanse ritme eronder. Hé, hey, zo overleed een tijdje terug, maar wij herinneren haar altijd. Dolly Parton zingt 9 to 5.

ik je al verteld dat je luistert naar DJ Sins Draai Door. Goud van oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. De muziek kwam van Mental as Anything en heette Live It Up. Gevolgd door een prachtige Nederlandstalige plaat van niemand minder dan Rob de Nijs. Deze is voor mijn beste vriendin.

Ja, het was even schrik in 1978. Miss You, Hot Stuff. En deze droeg er dan. The Stones Go Disco. Emotional Rescue was toch niet. He, terwijl het een beetje af, anders was dan de andere platen die we kenden van de Rolling Stones. De rauwe rhythm and blues. En dit was gewoon disco waarop je kon dansen. Emotional Rescue. Nou, maar weer even een beetje herrie maken op zaterdagmiddag. Dat kan nog net in Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Manfred Mann's Earth Band, zo heten ze. En ze zingen Don't Kill It, Carol.

0: DJ Seats.
1: Nou, dat was alweer de laatste die ik voor je mocht draaien. Lips Incorporated. Sorry, ik moet het schuifje wel omhoog laten. Want anders hoort u geen muziek op de achtergrond. Dat is heel vervelend natuurlijk. Dan hoor je alleen die DJ praten. Lipsing, zei ik, de oude nummer 1 hit van Funky Town. Hoorde je als laatste in deze aflevering van Goud van Hout op zaterdag. Die zegt iets daardoor hier bij Radio Spannenburg. Nou, dat doordraaien is voorlopig weer even gebeurd. We nemen weer een weekje rust. Dan zien we elkaar volgende week zaterdag even naar de klok van 5. Voor een nieuwe aflevering van Goud van Hout op zaterdag. Wat mij betreft prettig weekend, prettige werkweek. En graag tot aanstaande zaterdag. Bye bye en hou je taai.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek. De gest in Speakerhut. Sneum om 7 uur.

0: De beste muziek van de jaren 60 rond nu. Dit is Spannenburg Non-Stop.
1: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, en dan ben je natuurlijk alle keer guilty all the same. Want je luistert nu alle keer nooit. Juist, Spiekerhut, een hele goeie jongen. Dit wie trouwens Linkin Park, maar guilty all the same dus. Van nieuw ben ik hier helemaal in mijn uppie. Dat betekent dus dat Vongen er helaas net bij is. Maar wees niet getreurd. Volgende keer is hij er gewoon weer bij. Maar hij koe helaas Joert net. Nou, wat kennen hem Joert? Alle keer verwacht je natuurlijk wel een hele hoop zin, onzin en alles wat er tussenin zit. En wat natuurlijk wel gezellig op de sneur die ompassen. Dus het wordt, hoederik, weer een leuk feestje. Nou ja, de verste items die komen natuurlijk ik weer voorbij. We hebben in ieder geval weer een back-to-back. We hebben een top 4 voelde. Nou ja, Vongen reden net. Dus de film, die schouw ik even vooruit. Want ja, ik zit nog steeds heel druk om mooi verbouwen. Dat ik helemaal geteerd om televisie te zien. En laatste in een film, daar kom ik dan al helemaal net op. Dus ja, dan klinkt er ik wat iets minder op dit moment over vertellen. Nou ja, we hebben ik weer een Formule 1 weekend. En om het even ingewikkeld te maken, het is de Grand Prix van Bahrein. Maar hebben we het rieden in Maleisië? Nou ja. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de drokte daar in het Midden-Oosten. Dat het ja, op dit moment nog net helemaal even verstandig is om het samen te zeggen om ja, daar een Grand Prix te hosten. Dus die wordt elders voorin in Maleisië. Wol in de stijl van de Grand Prix van Bahrein. Inclusief roze water en dat soort spullen in plaats van de champagne. Maar ja. Er hebben al een kwalificatie van drie vrije trainingen. En wat ik alvast verklappen kan, is dat morgen om Jochen Oren, want ja, het zit natuurlijk aan de andere kant van de wereld, de race start. Dus mocht erbij wijzen willen en ja, net niet of de andere manier hebben om het vertraagd uit te zijn, dan zoek ik toch echt wel zeggen van zorg ervoor dat Jochen Oren alweer voor de televisie zit. Uiteindelijk, enige week mooie speaker uit de stutterplaat, want dat ja, dat kennen we gewoon net zonder dat jij er goed en ik bij. En verder, ja, nieuwe muziek, oude muziek, het zit ook weer terug. Maar je meert je in ieder geval tot Jochen Oren bij Spiekerhut.

Voor contact kun je Speaker Hut een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat die aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: elke sneeuwtioen, van zaan tot joggen. Spieken hurt!
1: Het houdt niet op, niet vanzelf.
2: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love.

Ik denk dat je wel onder stem jaren wie dit is. Dit is namelijk Iggy Pop. Maar deze plaat valt net onder Iggy Pop. Want hij is namelijk van Mogwai. Samen met Iggy Pop. En het is daar al een orenplaat als Back to Back kozen. En hier als ik zeker weten deze die. En ik net een Mogwai kan die, maar dan de Iggy Pop. En ik denk als origineel hier ken die niet. Maar goed, heb ik dus net die in. Helaas, we krijgen een oren Back to Back. Die jaren verderop in het programma nog. Maar deze plaat die heette Underground. En ik kan hem nou vertellen, dit is echt een plaat, deze giet echt 100% zeker weten, vaker die Speaker Hut voorbij komen, want ja, dit is, ik vind gewoon een topplaat. En zoals ik al zei, letter in het programma Jerry hem dus de echte back-to-back die ik officieel tot back-to-back kozen heb. En ik moet er ook bij zeggen, ik hier keuze uit meer. Dan ben je zo'n trui of jouw plaat waarvan ik dacht van, ja, desalniettemin de back-to-back van Bartje kennen. Maar ja, in principe, in de basis, er is er maar één. En die herinner je hem straks, maar we gaan eerst even naar London Grammar. En dat bloed ik altijd heerlijke muziek. Metal en Dust.

luisteren.

0: Ot en Nij, Meijemar, Jemjerrit en Ian Blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back. Doe eerst het hier bij Speaker Hut.
1: En zij is maar correct, back to back. En voordat we daarheen gaan, hier natuurlijk de Dire Straits met Money is for Nothing and Chicks for Free. Een heerlijke plaat, begint altijd heel rustig. En op de radio is dat soms wat lastig, omdat dat van vieren fut komen met. Maar ja, dat wie gewoon geen plaat die is er even inkuttest. En dan, het commerciële, het kuitensteekje dan maar spielerst. Maar goed, naar de back-to-back. En daarvoor geven we nou een man die eigenlijk zijn hele leven altijd schenken. Hij is namelijk 12 maanden te vroeg geboren. En het in tiert in een couveuse loin en zuster dat zinnen kregen. Nou ja, dat het effect had op de groei van zijn eigen. Of in ieder geval wel wat aderlijker zien zijn eigen. En dat toch eerder helaas blind geboren. Maar gelukkig liet hem dat net om mooi muziek bezig te gaan. Is die tjerkenkorkers en letter steeds meer. De big stage op. Nou, in het begin hier vooral contracten. We hebben er eigenlijk helemaal geen zelf geen inspraak hier. Maar vanaf jaren zondag. Koorde gelukkig echt zijn eigen kwiet. En hier de volle betere contracten. En koorde ik echt lekkere muziek spelen. Nou, kijk wel eens wat zijn echte namen weer. Want dat is namelijk Stevland Hardaway Judkins of Stevland Hardaway Morris. Maar krijgt hoe er hem neemt. Maar ja, dat zou je hem natuurlijk helemaal niks. Ik heb het namelijk over Stevie Wonder. Die maakt het al van begin jaren 60 eigenlijk. Want ja, hij is van jochtse 50 en op zijn zonde zie je er al mooi de eerste korekers in de kerken. Dus hij maakt het al heel lang muziek. Hij maakt het ook heerlijke muziek. En het nieuwe album. Hij heeft nieuwe muziek en een daarvan die is deze week uitkomen. En die zal ik voor je draaien. Maar ja, dat is het leuke van de back-to-back. Dat jij je een oude hit van hem en je krijgt een nieuwe hit van hem. Nou, de oude hit, dat is Stevie Wonder met Superstition. Die komt samen met die ineens voorbij, Superstition dus. En daarna komt zijn nieuwe plaat. Maar wat ik nog vertellen kan, is dat 28 oktober... Ik nog in de Ziggo Dome. Ik heb alleen nog geen idee, want ik hoorde net op trok klikken om te zien of er ik nog werklocaties vier. Dan moest ik eerst inloggen. En dat, daar heb ik geen account gekregen voor die reseller van de kaartjes, om het zo maar even te zeggen. Maar 28 oktober is het dus in de Ziggo Dome. Mocht er belang bij hebben, ja, dan kent wijzen dat er nog bijwijzen is. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat een Stevie Wonder best wel snel uitverkepert. Dus daar jou ik even geen garage op. Daar moest zelf nog even naar zien. Maar zoals ik al zei, dus Stevie Wonder in de back-to-back. Mooi, eerst hun oude plaat, Superstition. Ja, en dan komt natuurlijk hun nieuwe plaat. Of hun, zien nieuwe plaat, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is My Life Story of Love.
2: Yo, remember back when the bully went cats was...
1: Dat is de verkeerde, want dat is Lauren Hill met Doo-Wop. Die komt verderop in het programma ik voorbij. Maar dat wie eigenlijk natuurlijk net de bedoeling. Want die heeft helemaal niks met Stevie Wonder. Dus die, behalve dat ze af en toe willen samen optreden hebben. En ik wil een beetje in hetzelfde muziekgenre zitten. Maar we willen natuurlijk echt Stevie Wonder hier. Dus je komt er al met Superstition.

Shadow Puppets hier bij Speaker Het maar de Age of Understatement. En dit mooie is het alweer de ene laatste plaat voor wat betreft het eerste horen. Dus de stutterplaat, nee, die komt nog net. Die komt pas in het tweede horen. Moet je hem nog heel even op wachten. Maar wat ik wil vast vertellen, ken, is dat we straks natuurlijk nog Formulier Nice hebben. We hebben nog de top 400. En daarbij kijk ik al vertellen, dat zal Volker het heel jammer vinden dat hij er van Niel net bij. Want dat is toch wel een artiest waar hij stiekem best wel groot fan van is. Maar ja, dan hier er maar wijzen met. En ja, wij rollen je altijd, dus ik heb er een keer een keuze in. En ja, dan draai ik hem gewoon heel wat baar. Ik kan altijd die plaatlettering nog een keer draaien. Maar dat komt alle keer verderop in het programma. En we beginnen eerst even naar de Sanfrey Dio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Greetings, mortal. I knew you would find your way back here.
3: Dit was Speaker Hunt.
4: Wat ben je dan voor knapjes?

Where the God Girls Are. Dat is toch wel een vraag die hier gesteld wordt. En Mutrik bij ze dat vroeger zeg ze volle meer als Jood te daaien. Want toen ik een jaar of 18 jocht, zeg ze best wel een soort rondrennen. Helemaal in zwart kleden, vaak zwarte make-up. En de stijl weer direct soort kettingen, piercings en dat soort spul erbij. Maar die just Jood te daaien net zo volle meer in het straatbeeld. Mutrik bij ze, dit is weer een eye Queens of the Stone Age. En ze klonken weer heerlijk. Welkom trouwens bij Oeren nummer 12 van Spieker Rut. Mag er ik nog even bij zeggen. Dus ze krijgen alweer heel wat lijstjes erbij. Zat je misschien in het eerste oren je hebt hier vongereden natuurlijk net. Nou ja, dat betekent wel dat ik de helft van mijn gesprek mis. Dus dan is correct even iets oors de insteek van het programma. Want ik kan wel proberen van tevoren dat op te nemen en dan met Jimmy zelf te kletsen. Maar dat werkt ik net. Dus Jimmy Heren van Joel mij helemaal alleenig. Betekent dat er minder zin en onzin voorbij komt? Nee, zeker net. Dat denk ik wel, Spieker Rut. De muziek eerder, ik ben er. De knoppen ben er. Alles gaat gewoon terug. En we hebben in ieder geval nog de top 400. Nou ja, de van Hekel zijn dat. Vond ik het misschien wel eens iets beetje jaloers wijzen. Zal dat er van die onderdeel bij wijzen is. Want het is toch wel een van zijn favoriete artiest nu. De Jern Jochtig. Ja, dat verklap ik er vast bij. Die Jern Jochtig. Maar ja, top 400 zit voor mijn plaatsjes uit de Jern Jochtig. Dus ik zou zeggen, heel veel succes met speurwerk. Maar ik denk niet dat je hem daar een heel soort on hebben op dit moment. En we hebben natuurlijk nog Spieker Hurt de Stutterplaat. Helemaal aan de orde van het programma. Ja, en we gaan absoluut ook nog even naar de Grand Prix van Bahrein die in Maleisië rijden wordt. Nou ja, hoe dat zit, je hebt hem straks ook al een. En daar is natuurlijk de kwalificatie van geweest en alle trainingen. Dus dat is ik al het in het oor door te vertellen. En we hebben gewoon een soort lekkere muziek. Maar ja, dat hebben we altijd natuurlijk in Spieker Hurt. Het is soms wel de vraag, vind je hem dat hetzelfde? Want het is gevarieerde muziek en dan is soms maar krek was er zelf van wist. In ieder geval, de Fun Loving Criminals beheren, maar smoken!

0: welke van de 400 draaien we uit? Bij
1: ja, daar is het alweer, Sofier. Het is namelijk team voor de top 400. En zoals ik al zei, ik denk dat Vonger het van jou wel jammer vindt dat hij er net bij is. Want top 400 is je het van op 215. Ja, en daar staat dan natuurlijk een nummer op. En zat je misschien op dit moment nog niks. Totdat ik de naam eens is. En dat is namelijk Mobb Deep. Nou ja, dat is een hip-hop duo. Wat bestond uit de rappers Prodigy en Havoc. En ja. Helaas binnen ze net meer actief. In 2000 zijn ze ermee ophouden. Maar ze hebben gewoon in die tijd heerlijke muziek maken. En ik weet dat Vonger er altijd testies. Vooral in de jaren jochten weer er behoorlijk fan van. En uit die tijd komt die plaat namelijk ook. Want het is Shook Ones Part 2 namelijk. En dat is toch wel een beetje hun... ik denk ik wel hun grootste hit. En destijds weer dat gewoon een heerlijke plaat. En je meert je dus bij Speakerhut. En zoals ik al zei, hij stond op plakje 215.

Dan is het een kwartier voor het Formule 1 ijs en daarvoor geven we de Grand Prix van Bahrein. Maar hij werd verreden in Brazilië. Ja, maar nou, Maleisië. Dus dat had er natuurlijk alles te maken met het gedoe in het Midden-Oosten. Dat de Grand Prix van Bahrein natuurlijk nog net veilig genoeg was om te rijden. Dus toen hebben ze besloten om Maleisië in te zetten als circuit. Maar ze hebben wel gewoon de naam de Grand Prix van Bahrein houden. En dan denk je me, hé, dat kent toch helemaal net. Nou ja, in het verleden is dat ik wel vaker gebeurd. Want we hebben ik wel tweede Grand Prix in Italië gehad. Nou ja, deze wie dan de Grand Prix van Italië. En het tweede weer bijvoorbeeld de Grand Prix van Europa. Duitsland, precies hetzelfde. Heb ik al twee Grand Prix's genomen. Werden dan ik bijvoorbeeld de Grand Prix van Europa neemt. Azerbeidzjan had ik een keer de Grand Prix van Europa heten. En ze binnen wel eens maar die naam werd er wel eens vaker wat smokkelen of hoe ze maar nemen was. Maakt het niks uit. Want ik vind Maleisië altijd een heel erg vet circuit. Ik vind dat een leuke Grand Prix. Het enige risico van Maleisië is wel dat het kan ruinen. En daar kom ik straks even op waarom altijd mondig dat. En het nadeel is, altijd al ruin, dan ruint het ik direct dusdanig erg dat ze al gekregen worden via de kerst. Het komt al mooi bakken uit de hemel. Ben gewoon echt de moezelruins, de stortruins. Nou, heb ik dat net helemaal check vergeleken met vroeger. Hoe dat nou zit qua seizoen. Misschien dat het nou ik wel een beetje mooi valt, want het is wel behoorlijk seizoensgebonden. Maar ja, er is altijd wel kans op ruin. En ik dacht, ik word niet direct, maar. Want ik heb weerberichtje voor natuurlijk van morgen Alangla Essen. Dus ik hou hem daar hoor ik niet langer in spanning. Zo altijd nou leek het. Let op, ik bedoel, ik garandeer niks. Op het einde van de race, of vlak na het einde van de race, begint het te ruinen. Dus tijdens de race zou het in principe droeg wijzen moeten. En ja, misschien krijgt het laatste steekje of krijgt nooit de race, begint het te ruinen. Nou ja, we hopen natuurlijk altijd op spectaculaire regenraces. Het enige nadeel is, deze auto's die we nou hebben dit hier, hebben helemaal eigenlijk nog net in de ruin echt serieus rijden. Dus we hebben eigenlijk nog geen idee hoe zich dat dan verhouden zal. En of dat überhaupt wel zo handig is met deze auto's onder echt ruinomstandigheden te rijden. Dus ja. Ja, dat is toch nog wel echt even een vraagteken. Verder werd van de week bekend dat Esteban Ocon er uitloopt bij Haas. Net nou direct al bewolend orde van het seizoen. En naar grote verwachting, dan moet ik even spieken hier, zal, waar staat die naam nou even weer? Want die is op dit moment kampioen in de Formule 2. En die zal waarschijnlijk het stokje overnemen. Die zit nou is ik onderdeel van Ferrari. En ja, Haas heeft natuurlijk hele erge korte contacten met Ferrari natuurlijk. Het riet ik deels met Ferrari componenten. Voor zover altijd mooi. En ik heb dan gevonden, dat is Rafael Camara. En die gaat waarschijnlijk ook kon opvolgen. Het is nog net officieel, maar ja, als er zulke geruchten al zo erg in de rondte jongen, dan in de komst wel heel groot. Ook al soort zelf dat ze een formulierproject nog net kleren. Ze heeft nog altijd de passie, de honger, de, nou ja, ook van dat soort statements. Die wil nog graag terug. Maar ik ben bang dat ze mogelijkheden wat limiteerd binnen. Want als we heel eerlijk binnen. Hij riep nou tegen over Beerman. En ja, Beerman is die 13e met 20 punten. En Ocon is die het 16e of 16e of zo. Die heeft in totaal zo'n punt, maar dan is die de 16e mooi. Dus ja, hij werd ik wel een beetje door de jongeren wat oud troeft. En de meeste soeltjes zitten ik al redelijk volgepakt. Vooral bij de topteams natuurlijk. Dus heel veel keuze had ik net het enige wat er nog wil dwanken. En hij is ik al bij de garage van Mercedes potten. Is bijvoorbeeld een reserverol. Dat er op die manier in ieder geval de connectie, de link met de Formule 1 behouden bloed. En we hebben schon een Hulkenberg of een Alonso. Nou, wie Alonso zelf opstapt. Dus dat, ze kennen altijd wel waarom komen. Vooral als nog een beetje de connectie haast, dan jouwt het vaak wel wat meer mogelijkheden. Nou, we hebben dus dit weekend al drie vrije trainingen in hand. Nou, Max Verstappen stond er elke keer altijd wel goed bij. Vierde vind ik wel even wel leuke trainingen om nooit te zien. Ja, ik vond het gewoon heerlijk om het circuit van Maleisië weer te zien. Het nadeel is altijd wel, als we in Maleisië racen, is dat meestal vrij betierd.
Dan moet ik er wel bij zeggen dat ze hebben ten opzichte van zijn pak en beet 20 geleden de tieten wel wat onpassen. Want vroeger moest voor Maleisië echt petit eruit. Dat die wel shower of vier voeren muis. Maar tegenwoordig hebben ze dat wat meer naar het einde van de dag verschoot. En in een race gewonnen op Jochen Oren Muis. Dus mond te mond, Jochen Oren hebben we de Grand Prix van Maleisië. Dus net denken, oh, ik ergens om Noren ze 12 nog wel even zeggen wanneer de race is. Want dan is het in principe te laat. En Tess zei, als het volledige radio stilt, de hode hest en helemaal nergens naar luisteren. Dan kent wij ze dat nog steeds gewoon de race schenken en zonder dat ze al spoiler wist. Maar ja, was hem live schen. Jochen Oren dus in ieder geval. Kwalificatie wie dus? Ik van de morgen, die wie van de morgen om te zien Oren. Nou, daar heb ik deel van schenken en ik heb net helemaal schenken. Maar wel even de spannende stukjes. En dan wil ik het toch wel even mooi hem oor hebben. Want er is natuurlijk een uitslag en dat is altijd al wel leuk. Nou, als we dan even helemaal naar Q1 sjuggen, oftewel de eerste sessie, dan ben je toch wel een beetje de usual suspects. Sergio Perez en Valtteri Bottas in dezelfde volgorde van 22 naar 21. Maar een Cadillacs helemaal achteraan. Alexander Albon, die verbaasde me eigenlijk wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Die staat op een 20ste plak. En Esteban Ocon, nou ja, we zien het al over de haasjes. Die is ik het haasje in Q1, want die staat op een jochtje in de stek. Maar aan de andere kant, als je met zijn teamgenoot staat, Oliver Bearman, die ja, best wel geregeld een stukje heen staat, die staat er hier ik met truit zien ervoor op. Ja, een 8 in de stek. En dan hebben we de eerste Audi van Hulkenberg op een Sans in de stek. En die stiet er, ik maar 1000ste voor wat betreft Bearman. Dus dat ziet ik heel erg dicht bij elkaar. Dichterbij dan de trijd zien tussen Bearman en Ocon zelf. Dan hebben we Q2-hand, waarbij zowel Arvid Lindblad als Franco Colapinto Ginti het deel zetten hebben. Nou ja, dat scheelt dan natuurlijk balsjes, want daarbij moet ik zijn worden. Wat betreft de startopstelling is zijn nog een aantal plakjes waarom. En ik pak Stramatien even het schemaatje erbij. Want ze hebben nogal wat strafplakjes. Nou, Colapinto heeft sowieso natuurlijk de 5 plakjes van de vorige Grand Prix. Waarbij er als een soort van bowlingbal, let het zo maar even zeggen. Maar de her staat terug het schild heen gong. Nou ja, dat is natuurlijk net echt gewenst. Daar is ik nog wat gedoe en rumoer geweest. En heel veel haatberichten natuurlijk weer voor de Colapinto fans. Die ben nogal vrij voel erin. Maar goed, dat is ook weer settelen. En Norris had ik wel weer een beetje voor zijn felle uitspraken wat excuses ontbood. Maar ja, ik snap het ook wel, want die hier natuurlijk best wel zicht op goede punten. En dan wordt er even nu de race kegelen. Maar in ieder geval, ik heb het even snel opzocht. Colapinto die krijgt 10 plakjes straf voor het wisselen naar de 5e verbrandingsmotor. Bovenop de 5 plakjes die hadden het incident in Azerbeidzjan hier. En daar trok geeft er dus 15 plakjes achteruit. En Lindblad die liet nog volle meer als zijn motor vervangen. En die moet zelfs 30 plakjes naar achteren. Dan moet ik nog zeggen dat Isaac Hadjar. Die moet ik nog wat plakjes naar achteren, want die had van mij ik alleen nog maar een deel van de verbrandingsmotor vervangen laten. Dus die had gewoon strategisch verkozen om een lichte straf te pakken, omdat dit ik wel een circuit is relatief makkelijk in hel ik eerst. En nou, voor wat ik straks vertel, ik qua kwalificatie uitslag uiteindelijk. Red Bull hier eerst ik als overweging om Max Verstappen ik een eigen motor te jagen tijdens dit circuit. Maar dat hebben ze net in. En daar ben ik zelf eigenlijk best wel blij om. Om het samen even te zeggen. Dan, we hebben nog de kwalificatie. Lance Stroll op een 14e plak. Carlos Sainz Jr. op een 13e plak. Fernando Alonso in de Aston Martin Q2 helle. 12e plak. Nou, dat vind ik netjes. En qua tien is dit ik helemaal net zo gek. Dus ik hoop wat dat betreft echt dat die Aston Martins het lek naar boven weer een beetje vond hebben. En ja, de auto weer wat op gang krijgen. En we kennen ik vermelden dat Fernando Alonso zijn contract bij Aston Martin ik nog verlengd heeft. Dat die al even ietsje langer liep. Maar dat hebben we nog net melden hier bij speaker. Dus dat kennen we er ik nog wel even bij gooien. Liam Lawson dus, de Racing Bulls als hekkensluiter van de Q2, om het zo maar even te zeggen, op een 11e stek. Dan de oren Audi van Gabriel Bortoleto, waarbij is nou toch wel echt begint te zien dat Gabriel Bortoleto echt wel Nico Hulkenberg inmiddels begint te overklassen. Die stiet mooi op het tiende plak. Pierre Gasly in de Alpine, die het toch, ik wil er echt wel redelijk dots is dit seizoen. Op een jochende plak, George Russell, die voel ik eigenlijk best wel teleurstellend. Op mijn achtste stek, op zo'n heel ziende van de pole position. Oscar Piastri, Sander, Lando Norris zegde, nou, op ongeveer, nou, er zitten op
5000ste van elkaar af. Op mooie, ja, mooie 16e langzamer dan de poppen is. Charles Leclerc in een Ferrari op 15e en ook op plakje 5. Dan Kimi Antonelli die ergens een foutje maakt, is hadden dat zelfs zijn. En daar mooi op een 4e plak eindig is Isaac Hadjar. Heel mooi, treddenstek. Is echt netjes, maar ja, we moeten net 4. Hij krijgt nog een strafke te pakken van 5 plakjes. Dus die zal op een 8e plak starten en alles. Van nou George Russell, scoot dan ik nog even een plakje omheen. Lewis Hamilton in een Ferrari op treitziende van de pole sitter. Ja, en dat bloedt er nog in hoor. En dat is dus Max Verstappen. Die heeft gewoon echt een fenomenale kwalificatie erin. Is er natuurlijk het hele weekend ook goed bij. En het zie Red Bull op een eerste stekdel set. Mijn tijd van 1.34. 130. En daarbij moet ik wel zeggen, Max Verstappen had ik de laatste Grand Prix van Maleisië won. Dat wint 2000 Sansen. En toen werd hij 4 seconden sneller. Die auto's wie destijds 4 seconden sneller dan dat de auto's nu binnen. Want die pole position wie in een tier van 31 nog iets. Ik weet even de achter de komen, weet ik het even net meer. Maar er zit dus best wel een ja, vertraging in de auto's van nou. En dan moet ik er ook bij zeggen, ze pangen het natuurlijk een peer van die rug te steken. Dus ik kan me samen voorstellen dat op die steken de batterij een liets beetje leeg is. En ja, dan moeten ze het al wel inhouden. En dat zal ik wel wat tijd kosten. Maar goed, deze auto's binnen natuurlijk dit hier voor het eerst. En misschien dat het zich nog wel wat sneller ontwikkelt. Het zal me al toch wat sneller worden. Dan weten we dat volgend jaar de verhouding. In plaats van 50-50, ik nou 40-60 geert voor de verbrandingsmotor. Dus misschien dat het ik wel ietsje beter werd. Maar goed, tot zover even hier het snelle formulier, nice. En ik denk dat wij gewoon weer even lekker nog wat muziek hier van Robbie Williams. En zoals ik al zei, morgen dus om Jochen Oeren in de race.

0: One more time. Nou ja, ik zal me net een volle jongen, want dan wordt het gestuurd op plaat, maar dan wordt het heel erg ellendig van je, ben ik bang. Want ja, jongen is nog net echt mijn sterkste kant. Ik zou zeggen, ontoorwikken, want wij gaan er nou over uit. Het is bijna weer Jochen Oeren en Jem Jair. Nog even een heerlijke stuiterplaat uit de 90's. Neil Veit, my execute.
1: Everybody, call this a robbery.
2: Any of you fucking pricks, move. And I'll execute every motherfucking last one of you.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kom alweer, het is tongersdagavond, 8 uur in oktober. Het is tijd voor een portie krachtvoer. En normaal zit je natuurlijk DJ Piet, maar DJ Piet is er even niet, want die zit in Indonesië. En derde mooie technicus Johannes de Vries en Freddy Skelter maar dit fijne programma presenteren. En we hebben een prachtige playlist van Jim. We begonnen met Bruce Springsteen, Born to Run. En Bruce, wie vorige week in Jiri, hebben we zo'n zandig hier. We gaan terug met een Amerikaanse band die het net meer bestiet, Jefferson Starship. Dit is Jane.

Jefferson Starship met Jane van het prachtige album Freedom at Point Zero uit 1969. Piet is er even niet en had je achter de microfoon zitten mooi een paar favorietjes erin drukken. En dit mijn favorieten van mij, Joe Bonamassa en Orianti. Orianti wie gitariste bij Michael Jackson en ze zong het dan geweldig. Dit is Feels Like Blues, dit is Orianti, Joe Bonamassa.

krachtvoer, steed van rock, blues, maar ik rock ballads. En de band INT, grut in Amerika, heeft een prachtig nummer gebracht en het heet I Believe in You. Ik zeg, die band in jontje 82, ik vond het fantastisch, maar op Pinkpop wie dat zelfs. En daarna wie het helemaal gebeurd in Europa. Dit is een prachtige rock ballad. Dit is INT, I Believe in You.

Wat een fantastisch nummer is dat van Yesterday and Today, Y&T. Geweldige band. Van de zanger en gitarist Dave Menichetti. Prachtig nummer. Een mooie rockballad. En hoe rockballads prutsen, Amanda Marshall, Canadese zangeres, heeft maar één hit aan en staat 4 cd's uitgebracht. Maar dit is nog steeds een prachtig nummer. Zit ik in de top 1000 op plekje 1824. Stier nummer 22 in de top 40. Dit is Amanda Marshall, My Beautiful Goodbye.

Ja, daar word je toch een beetje stil van. Amanda Marshall, Beautiful Goodbye. Prachtig nummer. Doe Piet zei, dan mag je het programma presenteren, want ik ben er net. En zei ik, dan kan ik Beatles draaien. Want het, nee, toen zei Piet, nou, Beatles draaien wij net in kracht voor. Dus ja, oké, ik hou me on the gates van Piet. Maar toch heb ik het er een beetje indruk, want dit is Joe Cocker namelijk, with a little help from my friends. Dit is wel in ieder geval de tekst van de Beatles. Dit is Joe Cocker, with a little help from my friends.

Joe Cocker, With a Little Help From My Friends. Prachtig nummer. Dan de band. De band wie de begeleidingsband van Bob Dylan. In 1968 gong ze mooi de band op tour. En ze hebben een soort succes aan. In 1966 houdt het op. En ze maken een prachtige documentaire, The Last Waltz. Ik zeg dat als 16-jarige jongetje in de bioscoop en ik weer flabbergasted. Ik heb de LP, de DVD, de CD. Ik vind het fantastisch. Dit is The Night They Drove All Dixie Down. Dit is de band.

De band, The Night They Drove All Dixie Down. Prachtig nummer. Dan een band die maar even bestond, het eigenlijk maar 2 jaar. Ze hebben 1 LP uitgebracht en 1 hit has a hand. Ze hebben wel 26 keer in het voorprogramma gestoond van Deep Purple. Daar zien ze eigenlijk helemaal verkeerd. Dit is Thunderclap Newman, Something in the Air.

Fred Travis, de Canadese zanger-gitarist, is bol. Lust wat in de waar, want hij zong snorting whisky en drinking cocaine. Ik weet het van zeker dat oorzaam om had. Montejoen steen ik in het bolwerk in Snits, want daar speelde de bluesrockband King King. Een prachtige Engelse bluesband. En het is nog net uitverkocht volgens mij de binnenkaarten. Dus King King, morgen in Snits. Dit is More Than I Can Take.

King King, morgen in het balwerk in Snits. Jazeker. Dan Ronnie Wood, hij stier een paar weken verliezen in een uitverkocht paradiso Amsterdam. En dit is voor zijn prachtige LP, Give Me Some Neck. Dit is een nummer van Bob Dylan. 7 Days, Ronnie Wood.

Ron Wood, 7 Days. Prachtig nummer, maar en mooi Ron Wood. Ben ik alweer het einde van een portie krachtvoer. En wij, Johannes de Vries en Fredrik Schelderma, vond een feestje om dit te doen. Volgende week is natuurlijk DJ Piet Webber om. En dan gewoon een normale portie krachtvoer. Ik zeg straks blauw even zitten, dan Johan Oeren, want dan is ik een heel leuk programma die het live en kicking bij Johannes en Freddy er weer. Wij zeggen ze, bedankt voor je aandacht. En we gaan eruit met een orde van de Stones. Dit is Slipping Away. Keith Richards zingt Hush, Cheeky Day.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig. En zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nieuwsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustreren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

Voor stovitten wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles over blommen, bisten en uws Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Elke vierde snij van de morgen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten.